0: hoort dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Groot nieuws.
2: Radio.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Daarom verhoog ik u. Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een Irakees opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Volgens de Verenigde Staten zat hij onder meer achter de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. De man werd opgepakt in Turkije en is uitgeleverd aan Amerika. Volgens justitie had hij banden met een pro-Iraanse militie. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met nieuwe stikstofplannen komen om Nederland van het stikstofslot te halen, meldt het AD. Het idee is dat er rond natuurgebieden strengere regels komen in zogeheten bufferzones. Boeren kunnen daardoor flink worden geraakt. Binnen de coalitie is nog discussie over hoe groot die zones moeten worden. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen, maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen de politie. De ME moest erbij komen en arresteerde 3 mensen. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, nee. Daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen-nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Bestemming bereikt. Kantoormeubelen-nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
4: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuwsradio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
3: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
4: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
9: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
11: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
12: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Turkije is een man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Het gaat om een Irakees die vermoedelijk achter onder meer de explosie bij een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit. Hij is uitgeleverd aan de VS en zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen met alleen wat vuurwerk. Maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen hen. De ME moest erbij komen en die arresteerde 3 mensen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba.
16: Dan het weer van Weer Online.
15: Lokaal valt er een bui, het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag.
16: En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
19: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Moet je kijken daar, leuke gast.
21: I know.
17: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
21: Is ook echt jouw type.
17: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
21: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstrikt.
24: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
25: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
28: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
29: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
30: Grootnieuws.
31: Dit is het Worship Weekend.
30: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Emmanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 119, vers 65 tot 120 uit de Basisbijbel. U bent goed voor mij geweest, Heer, zoals u had beloofd. Leer mij uw wetten echt te begrijpen, want ik vertrouw erop. Toen ik me niet aan uw wet had gehouden, kwam ik in moeilijkheden. Maar nu houd ik me aan uw wet. U bent goed en alles wat u doet is goed. Leer me om me te houden aan uw leefregels. De mensen die u niet gehoorzamen vertellen leugens over mij rond. Maar ik houd me van harte aan uw wetten. Hun hart is zo ongevoelig als vet. Maar uw wet maakt mij blij. Het is goed voor me geweest dat ik in moeilijkheden kwam, want daardoor heb ik geleerd om aan uw leefregels te houden. Uw wet is mij meer waard dan duizenden goud- of zilverstukken. Uw handen hebben mij gemaakt. Maak mij nu ook zo verstandig dat ik zal leren leven volgens uw wetten. Mensen die diep ontzag voor u hebben, zijn blij als ze mij zien, want ze zien dat ik op uw woord vertrouw. Ik weet, Heer, dat u rechtvaardig bent en dat u het me moeilijk heeft gemaakt, juist omdat u trouw bent. Troost mij nu met uw liefde, zoals u me heeft beloofd. Heb medelijden met me, zodat ik zal leven, want ik geniet van het doen van uw wet. Zorg ervoor dat de slechte mensen bedrogen uitkomen, want ze hebben me vals beschuldigd. Heer, ik denk na over uw wetten. Geef dat de mensen die ontzag voor u hebben en volgens uw wetten leven naar mij toe komen. Ik wil u met mijn hele hart gehoorzamen. Dan zal ik nooit tevergeefs op u vertrouwen. Heer, ik verlang er zo naar dat u me redt. Ik verwacht alles van uw woord. Ik kijk vol verlangen uit naar wat u me heeft beloofd. Wanneer komt u me troosten? Ook al voel ik me zo droog als uitgedroogd leer, toch ben ik uw leefregels niet vergeten. Hoe lang zal ik nog leven, Heer? Want de mensen vervolgen mij. Wanneer zult u voor me opkomen? Slechte mensen die u niet gehoorzamen hebben een val voor mij opgezet. Alles wat u zegt is te vertrouwen. Maar de mensen vervolgen me met hun leugens. Help me alstublieft. Ze hebben me bijna gedood. Maar ik ben u niet ongehoorzaam geworden. Red mijn leven, omdat u van me houdt. Dan zal ik doen wat u me gezegd heeft. Heer, voor eeuwig blijft uw woord bestaan. Voor eeuwig staan uw woorden vast in de hemel. Door alle eeuwen heen blijft uw trouw. U heeft de aarde stevig neergezet. Hemel en aarde dienen u. Daardoor bestaan ze nog steeds, zoals u heeft bevolen. Als ik niet zoveel van uw wet had gehouden, zou ik allang zijn gestorven van ellende. Nooit zal ik uw wetten vergeten, want door uw wetten heeft u mij leven gegeven. Ik ben van u. Red me alstublieft, want ik verlang er immers naar om te doen wat u zegt. Schurken proberen me te doden, maar ik blijf u gehoorzamen. Aan alles komt een einde, hoe volmaakt het ook is. Maar aan uw wet komt nooit een eind. Wat houd ik toch veel van uw wet? Ik denk er de hele dag over na. Uw wet maakt me wijzer dan mijn vijanden, want uw wet is altijd bij me. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want ik denk de hele dag na over uw wil. Ik ben wijzer dan de oude mensen, want ik doe wat u zegt. Ik zorg dat ik geen verkeerde dingen doe, maar dat ik me aan uw wetten houd. Ik houd me precies aan uw woord, want u zelf bent mijn leermeester. Uw woorden zijn heerlijk, nog heerlijker dan honing in mijn mond. Uw wetten hebben me wijs gemaakt. Daarom haat ik leugens en bedrog. Uw woord leidt mij. Het is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen dat ik me aan uw wetten zal houden. Heer, ik heb het zo moeilijk. Geef mij leven zoals u heeft beloofd. Geniet van de woorden van mijn mond, die ik u als een offer aanbied. Leer me u te gehoorzamen. Ik ben aldoor in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet. Schurken proberen me in de val te laten lopen, maar ik word niet ongehoorzaam aan uw wetten. Ik heb uw wetten voor altijd van u gekregen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik verlang ernaar om me altijd aan uw leefregels te houden, tot het einde toe. Ik haat het als mensen zich niet aan uw wet houden, maar ik houd van uw wet. Bij u ben ik veilig. U beschermt mij als een schild. Ik verwacht alles van uw woord. Verdwijnt schurken, ik wil me aan de wet van God houden. Help me, God, zoals u heeft beloofd, dan zal ik leven. Laat me niet tevergeefs op u vertrouwen. Als u me helpt, word ik gered. Dan zal ik altijd blij doen wat u zegt. U vernietigt de mensen die zich niet aan uw leefregels houden. Ze komen door hun eigen leugens ten val. U gooit hen weg als het schuim uit de smeltoven waarin goud zuiver wordt gemaakt. Daarom houd ik van uw wetten. Ik beef van ontzag voor u. Ik heb diep ontzag voor uw wetten.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
5: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Amerikaanse justitie zegt dat een Irakees die ze hebben opgepakt ook achter een explosie zit in Nederland. Die was half maart bij een Amerikaanse bank op de Amsterdamse Zuidas. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar raakte niemand gewond. Volgens de Amerikanen zit de man ook achter veel andere aanslagen in Europa. Een anti-AZC-protest in Apeldoorn is vannacht opnieuw uit de hand gelopen. Een aantal demonstranten stak vuurwerk en rookbommen af en de ME moest ingrijpen. Vlak daarvoor was de gemeente al met een noodbevel gekomen. 3 mensen zijn opgepakt. Het is al ruim een week onrustig in Apeldoorn door AZC-protesten. In Breda zijn een jongen en meisje zwaar gewond geraakt vannacht. Ze zaten samen op een fiets en botsten op met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk en dat wordt uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken er ook buien over, vooral landinwaarts. En het blijft vandaag met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
14: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
16: Je hebt deals en je hebt Doei Deals.
12: Hotels. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
16: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
17: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
18: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
19: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
20: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
21: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
23: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
24: Dit is het Worship Weekend.
25: Het christelijke radiostation.

een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa. Ook hier in Nederland. En zou achter de explosie bij een bank op de Amerikaanse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart. Het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij een anti-AZC-protest. Onder de mensen stonden bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. Om de rust te bewaren was Apeldoorn met een noodverordening gekomen. In Tilburg is een automobilist vannacht vol op een verkeerspaal gereden. Hij en 3 andere inzittenden raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. Hij zou de macht over het stuur kwijtgeraakt zijn. En in Breda zijn een jongen en meisje die samen op de fiets zaten gebotst met een auto en zwaar gewond geraakt. De bestuurder zit nu op het bureau. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag ook regelmatig een bui, vooral landinwaarts. Het blijft met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
22: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
25: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
27: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
28: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
29: Dit is het Worship Weekend.
30: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf 229 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In ons land zijn tientallen plekken ontdekt waar de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat er snel moet worden ingegrepen. Het zijn bijna 60 plaatsen, meldt de NOS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat het nog maar het topje van de ijsberg is. PFAS zijn chemische stoffen die vooral op oude fabrieksterreinen in de bodem zitten. Landbouwminister Van Essen wil nog voor de zomer nieuwe maatregelen presenteren om het stikstofprobleem aan te pakken. Volgens het AD denkt hij onder meer over het aanwijzen van zones rondom natuurgebieden. Daar gaan dan nog strengere regels gelden. En boeren die er zitten moeten zich daaraan gaan houden. In Helmond is een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met een overleden vrouw. Zij werd vannacht gevonden in hetzelfde huis na een 112-belletje. Of de twee een relatie hadden is nog niet duidelijk. Onderzoeksteams van de politie proberen in het huis te achterhalen wat er gebeurd is. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
12: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
13: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
15: Groot Nieuws. Dit is het Worship Weekend.
14: Het christelijke radiostation.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
2: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
1: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
9: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
10: Schoon en fris, nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
11: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
12: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD. Ze zullen boeren hard raken. Vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet stand houden bij de rechter. In een huis in Helmond zijn politieteams bezig om uit te zoeken wat daar vannacht precies gebeurd is. Ze kregen een 112-melding binnen en vonden toen in het huis een overleden vrouw. Een man die daar was is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee elkaar kennen. In Australië is een man van 38 overleden na een aanval door een haai. Hij werd nog aan wal gebracht, maar was al overleden. Mensen worden op die plek nu gewaarschuwd voor de haaien. In januari overleed een jongen van 12 na een haaienaanval in Sydney. Haaienaanvallen gebeuren vaak per ongeluk, want een mens staat namelijk helemaal niet op het menu. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
20: Welkom bij Grootnieuws Radio op deze zaterdagochtend. Ja, zometeen een nieuwe brandstof met muziek van C.C. Winans en ook Reni en Elisa.
21: En ik zing met heel mijn hart, ik hou van
22: je. Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
23: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
24: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
25: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
26: Alles.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, MAF Nederland en Stichting Ontmoeting.
10: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Brandstof
11: met Lucas Kramer.
10: Het christelijke radiostation.

0: Het zijn Reni en Elisa Krijgsman die vandaag de uitzending openen van Brandstof. Je hoorde Vader, u bent goed.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Ja, leuk dat je luistert deze zaterdagochtend naar Grootnieuws Radio. Dit is Brandstof op zaterdag 16 mei. Ja, nog een week en dan barst het Pinksterweekend los. Ja, dan geen brandstof. Maar vandaag nog wel. Ik heb hele interessante gesprekken voor je. Zometeen horen we wat naaste liefde in de praktijk betekent voor Tias Nauta. Hij werkt als ambulant woonbegeleider bij Ontmoeting en helpt mensen die vastgelopen zijn in het leven. Nou, zometeen krijgen we een inkijkje in zijn werk. Ja, en we stappen ook op het vliegtuig, want we gaan een stukje meevliegen met Jelle Hardebol. Hij is echt net uitgezonden samen met zijn gezin naar een land dat ik echt even moest opzoeken op Google Maps. Hij is uitgezonden naar Timor-Leste. Nou, wat hij daar doet en waarom hij Nederland achter zich heeft gelaten, dat hoor je later dit uur. Eerst muziek uit de serie House of David. Hier is CeCe Winans en For Your Glory.

0: Het is een prachtige serie te zien op Amazon Prime. De serie House of David. En daarvan hoor je Caesar Winans en For Your Glory. Ja, als je om je heen kijkt, dan lijkt het van de buitenkant dat heel veel mensen alles wel op orde hebben. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en je loopt vast in het leven. Nou, denk aan het ontwikkelen van een verslaving, het hebben van schulden of psychische problemen. Nou, gelukkig leven we in een land waar er hulp wordt geboden. En ook door mensen die dat doen vanuit hun christen zijn. Stichting Ontmoeting bestaat al 35 jaar en hun missie vat zich samen in naastenliefde. Naast iemand gaan staan en weer op weg helpen. En een van de medewerkers van Stichting Ontmoeting is deze ochtend hier in de studio, Tias Nauta. Hij is ambulant woonbegeleider. Ja, Tias, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, fijn dat we deze ochtend even een kijkje mogen krijgen in jouw werk bij Stichting Ontmoeting. Ja, ambulant woonbegeleider, wat is dat?
1: Wat is dat? Ambulant woonbegeleider? Ja, ik begeleid mensen binnen het wonen en werken in de thuissituatie. Dus ik kom fysiek bij mensen thuis. Als een soort van vliegende kiep. Ik heb geen echt vaste werkplek. Dat wil zeggen, dus ik werk veel bij mensen thuis. Ja, leg bezoeken af, voorgesprekken.
0: Ja, en jullie hebben ook een woonvorm, hè, bij Stichting Ontmoeting.
1: We hebben meerdere takken van zorg. Onder andere wonen. We bieden wonen aan in Apeldoorn in een begeleid wonensetting waar ik zelf werk. Waar mensen dus huren van onze organisatie en dus ook begeleiding ontvangen.
0: Ja, en dan kom je dan bij die mensen, bij cliënten, kom je dan langs. Met wat voor vormen van kwetsbaarheid heb je te maken dan?
1: Dat kan van alles zijn. Denk aan schuldenproblematiek, psychische problemen. Verslaving is vaak aan de orde. We werken met een doelgroep die kampt met verslavingsproblematiek. Eenzaamheid zien we veel. Dus eigenlijk ook vaak een combinatie van problemen. Samenloop van omstandigheden die ervoor zorgt dat mensen in beeld raken.
0: Ja, en als je dan iemand ontmoet, wat denk je dan van, laten we lekker aan de slag gaan? Of denk je van, oh help, hoe gaan we dit oplossen?
1: Het kan beide zijn. Het hangt ook helemaal af van hoe iemand in het leven staat en of iemand echt open staat voor hulp. We bieden hulp aan mensen die zowel binnen een vrijwillig kader hulp en begeleiding mogen ontvangen, als wel vanuit forensische zorg waarbij reclassering betrokken is. En dan zijn er vaak kaders vanuit justitie opgelegd. Dus dan moeten ze soms meewerken, omdat het hoort bij een strafmaatregel. En ja, in dat geval heb je ook iets meer kader om samen, zeg maar, rondom een cliënt casus aan de slag te gaan.
0: Ja, het is misschien nog een beetje abstract. Heb je misschien een voorbeeld van een cliënt die jij hebt mogen begeleiden?
1: Ik ben op dit moment betrokken bij een oudere meneer die inmiddels de gepensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt. Meneer die het in zijn leven best wel voor elkaar heeft gehad. Getrouwd, goedlopend bedrijf, een zoon. Is alles kwijtgeraakt door een situatie waarin er een faillissement plaatsvond. Zijn woning werd met een executieverkoop verkocht. Kwam er alleen voor te staan. Huwelijk liep op de klippen. Heeft geen contact meer met zijn zoon. Kampt met een verslavingsproblematiek en staat er nu in zijn leven alleen voor. Dat is zomaar een verhaal van een van die mensen die we begeleiden. Waar ik bij betrokken ben. En zo zijn er tig verhalen van iedereen die bij Ontmoeting in beeld is, die we begeleiden. Maar dit is een op zichzelf staand verhaal. Of niet op zichzelf staand, maar wel een verhaal wat mij heel erg bijblijft. Omdat het zo kenmerkend is voor de kwetsbaarheid ook van het leven. Als je het zichtbaar goed voor elkaar hebt, wat je eigenlijk al in de intro benoemde. Je kunt het dus ook kwijtraken.
0: Ja.
1: En dat is voor iedereen zomaar mogelijk, ondanks dat je daar niet altijd je bewust van bent wellicht.
0: Ja, en voor die meneer die je noemt, hoe gaat het nu met hem? Hoe kun je hem helpen?
1: Dat verschilt, het hangt ook echt af van hoe meneer in zijn vel zit en hoe

0: hij openstaat om nog wat van te maken. Hij kampt met, wat ik al zei, een verslavingsproblematiek, wat hem ook weerhoudt van om echt misschien wel stappen te zetten in zijn leven. En als er al stappen worden gezet, dan zijn het vaak kleine stappen. In dit geval is het heel erg belangrijk om meneer te zien voor wie die is. Hij heeft wel een leuke vorm van humor, dus dat is daar echt wel echt een manier om hem te benaderen. Om hem ook wat te raken. En het helpt hem om er gewoon te zijn. En eigenlijk een normaal gesprekje aan te gaan. Te zijn van, hey, hoe gaat het? Waar loop je tegenaan? En ook wel eigenlijk je te richten op een stukje afleiding van de problemen die hij heeft. Niet dat je ze wil negeren, maar het helpt hem om een beetje het normale te zijn. Met een lach en een traan. En te kijken van, hey, wat heb je nodig? Waar sta je? Waar liggen je behoeftes? En kan ik je daaraan ondersteunen?
1: Ja, er zijn. Is dat echt het belangrijkste ook in jouw werk? Echt aanwezig zijn en present zijn in de levens van mensen?
0: Vind ik wel. Zonder voordelen er gewoon zijn voor iemand. Dat is denk ik de basis. Dat ik er kan zijn en kan luisteren. Dat ik kan zijn en praktische hulp kan bieden. En dat ik mezelf ook daarin natuurlijk meeneem, maar ook opzij kan zetten. Omdat het in dat geval even om de ander mag gaan. Dat is wel kenmerkend voor mijn rol en voor mijn werk.
1: Ja. En er zijn, je bouwt dan ook een bepaalde relatie op met de cliënt. Mm-hmm. Hoe leg je die verbinding dan met diegene? Hoe win je ook het vertrouwen dat er ook echt een relatie ontstaat?
0: Ja, dat daarmee zeg je inderdaad wel, daarmee sla je denk ik wel de spijker op de kop. Vertrouwen is belangrijk in het werk. En niet iedereen heeft zomaar meer vertrouwen in de medemens. Dus ik kom ook op plekken waar mensen het vertrouwen in de mensheid zijn kwijtgeraakt. Waarin ze er alleen voor staan. En dan is dat in eerste instantie een hele opgave om weer binnen te komen. Soms kom ik ook niet binnen. Dus dan sta je 3 keer voor een dichte deur. En pas een 4e keer kom je een keer binnen. Of kan je net de drempel overstappen. Dus ook dat maak ik mee. In veel gevallen moet je dus eerst werken aan die vertrouwensband. En dat gaat in de ene gevallen beter dan in andere gevallen.
1: Ja, hoe doe je dat? Vertrouwen binnen?
0: Door te doen wat je zegt, te zeggen wat je doet. Dus door je afspraken na te komen. En betrouwbaar te zijn in je communicatie. Sommige mensen hechten heel veel waarde aan echt tijd. Dat je op tijd komt, dat je niet te laat komt. Dat je mensen meeneemt in een stukje transparantie. Misschien ben je wel de zoveelste hulpverlener of de zoveelste persoon die ze in de steek laat met dat je bijvoorbeeld niet zegt wat je doet. Ja, dat kan je eigenlijk, als die relatie nog zo pril is, dat kan je niet veroorloven.
1: Ja. Een relatie is ook altijd tweerichtingsverkeer. Mm-hmm. Je zegt al van, je bent er echt voor de cliënt.
0: Ja.
1: Maar gebeurt het ook wel eens dat er andersom ook iets gebeurt? Dat je iets leert van een cliënt die jij mag helpen?
0: Mm-hmm. Ik denk, als ik niet zou openstaan voor de ander en daar ook niet lering uit kan trekken, dan doe ik mijn werk denk ik niet goed. Ik hoop altijd heel open en eerlijk naar de ander te kunnen kijken. En wat ik vooral leer van deze doelgroep is dat het leven 1 heel rauw kan zijn. En kwetsbaar en pijnlijk. Maar dat ik tegelijkertijd ook zie hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn. Kijk, ik kom uit een best wel beschermende, behoudende hoek. Ik heb mijn leven denk ik best wel goed op orde. Dat is vooral weer de buitenkant. Hè? Want er kan van alles spelen wat jij en ik niet zien. Maar als je vanuit kwetsbaarheid in een situatie zit waarin je leven beheerst wordt door verslaving of door verlies of door pijn en verdriet. Dan moet je van goede huis komen, wil je daar een beetje doorheen slaan. En dan kan het leven echt alleen voelen en zijn. Ik denk, wat ik kan leren van de doelgroep, van de mensen met wie ik werk, is dat je veerkracht kan hebben. Dat je denk ik veel sterker kan zijn dan dat je misschien in eerste instantie denkt.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ik ben in gesprek met Tias Nauta van Stichting Ontmoeting. En zometeen praten we verder ook over de vraag, waarom is hij bij Stichting Ontmoeting gaan werken? Hier hoor je muziek van Reijer en Anne-Michelle Lee. Dit is het prachtige lied Voldoende voor vandaag.

0: Voldoende voor vandaag. Rijer en Anne-Michel Lee hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, deze ochtend krijgen we een kijkje in het werk van Tias Nauta. Hij werkt als ambulant woonbegeleider bij Stichting Ontmoeting. En zij helpen mensen verder op weg, ja, die vastgelopen zijn in het leven. Ja, Tias, fijn dat je er bent. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mensbeeld. Want hoe zie jij mensen die bij jou langskomen? Je kan misschien zeggen van ja, het is hun eigen schuld. Ze hebben fouten gemaakt in het leven. Of misschien zielig. Maar wat is jouw mensbeeld?
1: Mijn mensbeeld, goede vraag. Ik denk dat het helpt mij in mijn werk om, wat ik eerder ook al aangaf, zonder vooroordeel iemand te ontmoeten. We werken met een methodiek. En daarbij is de kernvraag, wie is de mens? Eigenlijk is dat een hele interessante vraag. Van hey, wat typeert de mens? Wat drijft de mens? En dat kan mij helpen om iemand beter te leren kennen. En vanuit daaruit relatie aan te gaan, iemand te helpen. Dat is eigenlijk de kern, denk ik, van hoe we willen werken. Dat gaat niet altijd zo in de praktijk. Maar wel waarop ik hoop dat ik de ander kan ontmoeten en kan bijstaan.
0: Ja, wie is de mens? Dat is een hele interessante vraag. Ook misschien vanuit een christelijk mensbeeld.
1: Eens. We zijn natuurlijk een christelijke organisatie. We verwachten niet van onze deelnemers dat ze daar iets mee willen of hoeven. Zingeving is natuurlijk wel een belangrijk aspect in het leven voor veel mensen. Dus we kunnen daar vanuit ook werken. En dat helpt mij ook in mijn werk. Van hey, ik ben christen, ik wil christen zijn. Dat is wat mij ook helpt om naar de ander te kijken. Ik vind het altijd heel mooi hoe God naar ons kijkt. Dan ziet hij Jezus in ons. Ik geloof ook dat wij naar de ander mogen kijken. En iets van Jezus in de ander mogen zien. Hoe kwetsbaar en pijnlijk een mensenleven ook erbij staat. Om het zo maar te zeggen.
0: Ja, zie je dan echt iets van Jezus in een cliënt?
1: Soms is dat lastig om te zien. Hè? Als iemand vies is of stinkt, zichzelf niet goed verzorgd, verslaafd is. Maar ik wil geloven dat iedereen gemaakt is. En het beeld dat je als een klein kwetsbaar babytje ter wereld komt. Dat er mensen zijn die van je houden. Die je hopelijk met liefde op willen vangen op dat moment. Ja, dat is natuurlijk schrijnend om te zien dat mensen in een volwassen leven alleen, in eenzaam eindigen. Daar is ooit een begin geweest waarin iemand met liefde welkom was. En gaandeweg is dat ergens bijna kwijtgeraakt of zo. Dat vind ik wel schrijnend en triest. En dan hoop ik dat wij, eigenlijk geldt dat voor iedereen, maar ook wij in ons werk, de ander zo kunnen zien zoals God naar ze kijkt. Want voor hun zijn ze ook kostbaar.
0: Ja, waardevol.
1: Waardevol, ja. Ja. Voor hem zijn deze mensen waardevol, zeker.
0: Ja, en dan die vooroordelen. Tenminste, elk mens, ook ik, ook jij, zit vol met vooroordelen. Mm-hmm. Hoe zet je die dan echt opzij?
1: Dat lukt niet altijd. Ik, natuurlijk kan ik ook met een vooroordeel naar iemand kijken. En denk, ja, soms is het soms ook je eigen schuld. Soms heb je ook foute keuzes gemaakt. Maar dat helpt mij niet om dat iemand te zeggen. Want dat is waarschijnlijk al vaak genoeg tegen iemand gezegd. Ik denk dat iemand vaak wel weet wat die fout heeft gedaan in zijn leven. Of graag andere keuzes had willen maken. Maar dat een situatie is soms verzorgd dat niet is gelukt. De actuele vraag is dan van hey, hoe kan je jezelf herpakken en kan je vooruitkijken? Is er nog toekomst? Ja en zo ja, welke keuzes kan ik dan wel maken die mij helpen om weer een stap te zetten? Daar hoop ik aan bij te dragen.
0: Ja. Je werkt inmiddels al 9 jaar bij Stichting Ontmoeting.
1: Ja, bijna 9 jaar.
0: Wat was destijds de beweegreden om die stap te maken naar ontmoeting? Want je hebt de keuze uit zoveel mooie banen, zoveel mooie functies. Waarom werd het ontmoeting voor jou?
1: Ja. Op dat moment was ik in een periode dat ik ook wel zoekende was in van hey, wat wil ik, wie wil ik zijn in de zin van ook qua werk. En ik had een sterke op overtuiging dat ik van betekenis wilde zijn voor de ander. En gewoon wilde meelopen met iemand en wilde bijdragen. En toen kwam dit op mijn pad. Ik heb gesolliciteerd en ik mocht starten. Ik had nog niet zoveel ervaring in deze functie. Maar het leerde me wel om met mensen mee te lopen. En dat was eigenlijk waar ik al die tijd naar op zoek was. En dat is nog steeds een belangrijke drijfveer. Dat ik gewoon van betekenis wil zijn. In mijn werk en daarbuiten natuurlijk ook. Maar ik mag het in mijn werk doen. Dat is eigenlijk heel erg leuk.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar de zin, de betekenis van hun werk.
1: Ja.
0: Als je die vraag zou moeten beantwoorden, wat is dan de betekenis van jouw werk voor die cliënten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik hoop te kunnen bijdragen aan een stukje welzijn, aan een stukje acceptatie, aan een stukje liefde en ontferming ook wel, denk ik, voor de kwetsbare maatschappij. Dus een simpele, of een, nou, best wel een opdracht die we, denk ik, gezamenlijk hebben als maatschappij, om de kwetsbaren op te vangen. Ontmoeting doet er natuurlijk een groot deel in, dat, als organisatie, maar breder dan dat hebben we als maatschappij, denk ik, ook een verantwoordelijkheid om deze mensen te herbergen, een plek te geven, een thuis te bieden. En niet alleen als christen zijnde, maar ook breder. En er gebeurt gelukkig al heel veel. Er zijn zoveel initiatieven en plekken waar mensen hulp en zorg kunnen ontvangen. Met tegelijkertijd zijn er ook genoeg mensen die nog tussen wal en schip raken en alles kwijtraken. En misschien door de bureaucratie en hoe systemen zijn ingeregeld, niet 1, 2, 3 geholpen kunnen worden. Dus er is vraag nog steeds. En daarom is het ook goed dat we dit kunnen blijven doen, denk ik.
0: Ja. Zoeken jullie nog nieuwe medewerkers? Hoe is dat bij Stichting Ontmoeting?
1: Ja, we hebben op dit moment vacatures openstaan. Ik weet ze even niet zomaar uit mijn hoofd. Maar we zoeken zeker medewerkers. Ja, we zijn actief in eigenlijk het hele land op verschillende plekken. Verschillende gemeentes. Waarin we dus meerdere takken van zorgen bieden. Dus kijk gerust daarvoor op de website.
0: Kijk. Ontmoeting.nl, daar vind je dus de actuele vacatures.
1: Ja.
0: En jullie staan ook volgende week op opwekking, hè?
1: Ja, we hebben een stand-up opwekking. Dus kom ook daar gerust kijken als je een medewerker wil spreken, geïnteresseerd bent over onze organisatie. Of als je vrijwilliger wil inzetten. We werken ook veel met vrijwilligers. Dus mocht je daar interesse voor hebben, kom dan gewoon naar de stand. Laat je informeren.
0: Zoek ze op opwekking. Ja, tot slot, Thias, is er nog één cliënt, één persoon die je echt in je hart draagt, dat je zegt van wauw, gaaf dat ik met diegene mocht optrekken een tijdje?
1: Ja, ik heb wel iemand en deze meneer is inmiddels niet meer onder ons, is al een paar jaar overleden. Bijzonder aan dit verhaal was dat het om iemand ging die ook best wel een normaal mensenleven heeft geleid. Hij was docent, had het goed voor elkaar, getrouwd geweest. Dit is overigens een andere meneer dan die ik eerder noemde. Meneer heeft een verslavingsproblematiek en kwam er alleen voor te staan en heeft met hulp van een collega van mij uiteindelijk weer een woning gekregen, maar kampte met ernstige ziekte. En kon daardoor eigenlijk amper de deur uit zonder hulpmiddelen. En zat in de laatste fase van zijn leven. Wat het bijzonder maakt is dat deze man, zijn moeder was Joods, dus hij was eigenlijk ook Joods, maar deed er niet heel veel mee. Maar het bijzondere van het verhaal was dat hij zei dat zijn moeder in de oorlog, dat daar allerlei medische experimenten op waren losgelaten. En dat ervoor zorgde dat hij medisch gezien niet meer zwanger zou kunnen raken. En toch is hij ter wereld gekomen als enige zoon. En hij is in het eind van zijn leven in een hospice terechtgekomen. En hij wilde eigenlijk niet meer verder leven. En uiteindelijk heeft hij er ook voor gekozen om euthanasie te laten toepassen. Maar dat was een eeuwige strijd voor hem. Omdat hij zag het leven ook wel als een wonder. Want zijn moeder kon medisch gezien niet meer zwanger raken. Maar toch was hij daar. Dus een soort van intern conflict dat hij, denk ik, in het eind van zijn leven nog heeft ervaren. Van oké, ik wil eigenlijk niet dit leven beëindigen. Want het was kostbaar en kwetsbaar. En toch heeft hij uiteindelijk, omdat het niet meer ging, die keuze gemaakt. En dat verhaal blijft me bij, omdat het een welbespraakte man was. Iemand die in het leven heeft gestaan, maar ook de andere kant van het leven heeft ervaren. In kwetsbaarheid en pijn en ziekte en moeite en verlies. En uiteindelijk toch de keuze maken om daar dat dan te eindigen. Ethisch gezien kan je daar iets van vinden. Maar ik vind het heel belangrijk om te zien van wat drijft iemand dan tot zo'n keuze? En hij is mij bijgebleven door het verhaal en door de kostbaarheid van het leven. Dat heeft me wel geraakt.
0: Ja, en je mocht een tijdje met hem optrekken dus?
1: Ik mocht een tijdje met hem optrekken. Ik kwam bij hem thuis tot aan het eind in het hospice aan toe. Ja.
0: Mooi werk mag je doen. Thias Nauta van Stichting Ontmoeting, dankjewel voor dit gesprek. Ja, en wil je meer weten dus over het werk van Stichting Ontmoeting, check ontmoeting.nl of kom volgende week naar Opwekking, want daar staan ze dus met een stand.

0: misschien staat hij er wel in hoor. In de opwekking top 100, die maar liefst 2 dagen gaat duren met 200 nummers. Komende donderdag en vrijdag hier bij Gronings Radio. Dit was het lied Verwachten, lied 780 van de Opwekking Band. Ja, en dan gaan we vliegen deze ochtend in brandstof hier bij Gronings Radio. We vliegen een stukje mee met Jelle Hardebol en zijn gezin. Begin dit jaar werden ze uitgezonden naar Timor-Leste. En ik moest echt even opzoeken waar dat lag. Het ligt ergens tussen Australië en Indonesië. En Jelle is daar piloot voor de MAF. Ja, nog niet helemaal, want pas volgende week mag hij echt solo, dus alleen gaan vliegen. Jelle, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, of eigenlijk goedemiddag moet ik zeggen, want er zit behoorlijk wat tijdsverschil tussen Nederland en Timor-Leste. Ja, Jelle, het is niet een heel bekend land, Timor-Leste. Kun je vertellen, wat is het eigenlijk voor een land?
1: Nee, klopt. Wij moesten ook even kijken toen we door de MAF werden gevraagd om naar Timor-Leste te gaan. Maar het is inderdaad een land in Zuidoost-Azië. Het is een relatief klein land. Het is het eiland Timor, wat is verdeeld in een oostelijk en een westelijk deel. En wij zitten dus op het oostelijk deel. Het is onafhankelijk sinds 2002, dus het is een relatief jong land. En het is lang een kolonie geweest van Portugal tot 1975. Toen is het heel kort onafhankelijk geweest, maar toen heeft Indonesië het bezet tussen 1975 en 2002. Totdat Timor-Leste echt een onafhankelijk land werd.
0: Ja, en het is ook een behoorlijk christelijk land, hè?
1: Klopt. Door het verleden, met ook de kolonisatie met Portugal, zie je dat het Rooms-Katholieke geloof hier veel aanwezig is. En ook het protestantisme. Dus ja, dat is veel mensen zijn wel bekend met de Bijbel. Dat is heel mooi.
0: Ja. Hey, wat mag je daar gaan doen voor de MAF, Jelle?
1: Ja, de MAF die werkt sinds 2007 op Timor-Leste. In Timor-Leste... is de infrastructuur zeer zwak. De gezondheidszorg is erg onderontwikkeld. En er is best een hoge nood. Dus de MAF heeft hier sinds 2007 een basis geopend. En in dit programma vliegen wij veel medische evacuaties. Dus wij nemen een arts of een zieke verpleger mee. En wij vliegen naar de districten om daar de patiënten op te halen. En vervolgens naar de hoofdstad Dili te vliegen, waar dan waar een wat groter ziekenhuis is. Ja. En waar deze mensen dan betere medische zorg kunnen krijgen.
0: Ja, veel medische evacuaties dus. Heb je dan zelf ook een medische achtergrond? Of is dan jouw taak echt puur het vliegen, het piloot zijn?
1: Ja, MAF is in principe geen medische organisatie. Dus ja, wij doen met name het transport en het vervoer. Maar we hebben dus wel een medisch iemand mee op deze vluchten die dan zorg draagt voor de patiënten. En uiteraard probeer ik er hier en daar ook zoveel mogelijk te helpen waar dat kan.
0: Ja. Wat betekent jouw werk maar voor tijdens... de inwoners van Timor-Leste?
1: MAF is eigenlijk ook echt een teken van hoop voor de mensen. Zonder MAF betekent het dat ze soms 24 uur of uren op hommelige wegen zich moeten verplaatsen. En dat is soms gewoon niet mogelijk. Of dat is bijvoorbeeld in het geval van een bevalling is dat gewoon te lang om het ziekenhuis überhaupt te bereiken. Dus ja, als MAF wordt gebeld en wij kunnen komen, als het weer dat toelaat, dan is dat vaak ook echt een lichtpuntje voor deze mensen. En een teken van hoop.
0: Ja, en soms levensreddend, denk ik ook, of niet?
1: Zeker, zeker. We hebben... laatst waren er heel veel uitbraken van de ziekte dengue. En we hebben dus heel veel mensen dus ook echt kunnen evacueren naar het ziekenhuis. Waar ze dus de zorg hebben gekregen die ze nodig hadden. En ja, het loopt natuurlijk niet altijd goed af. Maar meestal proberen we deze patiënten als ze hersteld zijn ook weer terug te brengen naar hun, naar hun dorpen. Zodat zij het goede nieuws ook weer door kunnen vertellen. En kunnen delen van hun ervaringen.
0: En je maakt soms wat mee op zo'n medische evacuatie of als je aan het vliegen bent. Je moest laatst ook een overleden persoon vervoeren. Hoe was dat voor jou? Lijkt me ook wel schokkend als je dat moet doen.
1: Ja, we moesten inderdaad een overleden journalist ophalen in een van de districten. En toen wij daar aankwamen, toen bleek dus dat er was geen kist en geen lijkzak aanwezig, die normaal wel beschikbaar zijn om een lichaam te vervoeren met het vliegtuig. Dus ja, we stonden voor de keuze om de brancard met een deken mee te nemen of niet. En ja, uiteindelijk konden we dat netjes gewoon vervoeren. En, maar ja, dat zijn onverwachte situaties waar je wel mee te dealen hebt. En je ziet ook dat de mensen hier op een hele andere manier rouw bedrijven. Dus dat doen ze vaak heel luid en heel expressief. En er zijn heel veel mensen altijd. Dus ja, er waren heel veel mensen en... Het geeft heel veel voldoening als je dan zo'n situatie wel goed vorm kan geven. En dus deze mensen kan helpen door in dit geval het lichaam te transporteren naar de hoofdstad.
2: Ja.
1: En hen ook een waardig afscheid daarmee te kunnen geven.
2: Ja, hoe ga je daar zelf persoonlijk mee om? Want ja, niet iedereen komt zo in aanmerking of in aanraking met zulke situaties.
1: Nee, dat klopt. Het zijn voor mij ook dingen die ik natuurlijk niet in het elke dag meemaak. En ook omdat we hier net zijn, zijn het ook soms nog nieuwe situaties. Dus ja, je voelt dat ook wel gewoon. Je voelt die emoties van de mensen om je heen. Je hoort ze hardop huilen. Dus ja, dat voel je. En aan de andere kant moet je ook gewoon je werk doen. Je moet gewoon zorgen dat dat het veilig gebeurt. Dat het gewicht van het vliegtuig niet te zwaar is, bijvoorbeeld met de passagiers. Dus je moet ook gewoon je berekeningen maken. En dus dat is een balans. Maar dat gaat goed, gelukkig.
2: Ja, ja. Je bent niet alleen naar Timor-Leste vertrokken. Je hebt een vrouw en ook jonge kinderen. Drie jonge kinderen. Hoe ervaren jullie als gezin die overstap naar van Nederland, het vertrouwde Nederland, naar zo'n ver onbekend land?
1: Ja, dat is, het is behoorlijk anders. Bijvoorbeeld een boodschapje doen klinkt simpel, maar een autoritje hier door de stad is echt totaal iets anders dan in Ede, waar we vandaan komen in Nederland. Dus daar moet je je weg in vinden. En de eerste weken zijn soms wat overweldigend, heel veel nieuwe indrukken. We hebben drie kinderen. We hebben allemaal blonde haren, blauwe ogen. Dus ja, we vallen ook behoorlijk op in deze Zuidoost-Aziatische cultuur. En de kinderen krijgen enorm veel aandacht. Iedereen wil hun huid voelen of aan hun de blonde haren even aanraken. Aan de ene kant is dat heel leuk. Aan de andere kant is dat natuurlijk soms ook helemaal niet leuk. En zou je het liefst gewoon ongezien je door het straatbeeld begeven. Maar dat gaat niet. En dat is gewoon iets waar je aan went. En op dit moment beginnen mensen je ook te herkennen. Dus dat is een mooie verandering. En het heeft ook hele mooie dingen. Het is een hele open cultuur. Er is weinig haast. Als het vandaag niet lukt, dan komt het morgen of overmorgen of volgende week. Mensen zijn heel vriendelijk. Ze staan bijna altijd open voor een praatje. Dus dat zijn hele mooie eigenschappen die ook ruimte geven om elkaar echt te zien als mens.
2: Ja, nou, daar kunnen we nog een hoop van leren hier in Nederland, lijkt me zo. En gelukkig zijn de communicatiemiddelen ook heel goed en kunnen we ook nu dit gesprek gewoon voeren. Ik ben in gesprek met Jelle Harbel, piloot voor de MAF. En zometeen na het nieuws van 11 uur horen we van hem hoe hij tot de keuze kwam om dit werk te gaan doen.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. De nummer 1 in kantoormeubelen.
3: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
6: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
11: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In het Noord-Hollandse Slootdorp staat een loods in brand. En dat zorgt voor zoveel rook dat mensen in de omgeving een NL-alert hebben gekregen. In de loods zelf was niemand aanwezig toen de brand vanochtend uitbrak. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk Schiebroek is vanmorgen vroeg geschoten. In een ruit van een woning zit een kogelgat. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De politie heeft de straat voor onderzoek afgezet en een hond naar sporen laten zoeken. Ook is een buurtonderzoek gestart. De Universiteit Leiden gaat 2 beschreven koperen platen uit de 11e eeuw teruggeven aan India. Uit onderzoek blijkt dat ze eeuwen geleden via de VOC in de handen van Nederlanders kwamen en zonder toestemming hierheen gebracht zijn. India vroeg 3 jaar geleden al om de platen. De Indiase premier is dit weekend op staatsbezoek in Nederland. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.
16: En zometeen ga ik verder praten met Jelle Hardebol vanuit het land Timor-Leste. Hij is daar piloot voor de MAF. En je hoort ook muziek van Charity Gill en Stephen Musso. I Speak Jesus komt eraan over een paar minuten.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Groot Nieuws. Brandstof.
15: Met Lucas Kramer.
14: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Elke weekend volop worship muziek te horen hier bij Grootnieuws Radio. Nou, dit waren Charity Gale en Stephen Musso en I Speak Jesus.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Ja, goedemorgen en van harte welkom hier bij Brandstof op de zaterdagmorgen. Ja, zometeen horen we meer over een nieuwe Bijbel speciaal voor mensen met dyslexie. En mocht je daarmee te maken hebben, blijf zeker luisteren, want Bijbellezen gaat eindelijk weer een feest worden. Maar eerst gaan we terug naar Timor-Leste, want daar voert Jelle Hardebol medische vluchten uit voor MAF, voor Mission Aviation Fellowship. Ja, dat is een keuze die je niet zomaar maakt. Je laat alles in Nederland achter om dienstbaar te zijn in een onbekend land, ergens tussen Australië en Indonesië. Ja, Jelle, je bent niet over één nacht ijs gegaan. Hoe is eigenlijk dat verlangen gegroeid bij jou om MAF-piloot te worden?
2: Eigenlijk vanaf een jonge leeftijd was ik al bekend met MAF. Dus ik kende het werk van MAF eigenlijk al vroeg. En ik herinner me goed dat ik vroeger met mijn vader naar EO Zingdagen ging om daar, te zingen en God te prijzen. En in de pauze zagen we altijd de beelden van organisaties met promotievideo's. En ik weet nog goed dat ik daar de beelden van MAF zag, de vliegtuigen met de mensen in nood. En dat trof mij enorm. En dat ergens maakte dat het verlangen, dat ik dat ooit op een dag zelf wilde gaan doen.
0: Ja, wat trof je dan zozeer?
2: Een stukje realisatie dat we het in Nederland zo goed hebben. Dat alles eigenlijk, we vinden veel dingen normaal, maar we hebben gewoon zo goede kwaliteit water. Het is veilig. We worden niet gehinderd door hitte of warmte meestal. We kunnen gewoon normaal ons werk doen. Er is enorm goede medische gezondheid. We kunnen in vrijheid naar de kerk gaan. We hebben ontzettend veel zegeningen. Mm. En het lijkt alsof dat de normaal is. Maar dat is eigenlijk, als je verder kijkt, is er zoveel leed op de wereld. En zoveel mensen hebben het niet goed getroffen. En die hebben daar niet zelf voor gekozen. Die zijn gewoon in die plekken zijn ze geboren. En dat is hun realiteit.
0: Ja.
2: En dat heeft me altijd wel aangegrepen, ja.
0: Ja, en wanneer kwam dan de keuze ook om er iets aan te gaan doen? Om echt daadwerkelijk ook MAF-piloot te worden? Want ja, filmpjes kijken bij de EO Nederland Zingdagen, ja, dat is één maar een stap om jezelf ook te laten uitzenden samen met je gezin. Ja, dat is echt wel weer een flinke stap verder.
2: Ja, dat klopt. De MAF die vraagt eigenlijk vaak wel of je wat relevante werkervaring hebt. Dus nou ja, mijn pad is anders gelopen. Ik ben eerst, heb ik jaren bij de Koninklijke Marine gewerkt. En na een aantal jaren, toen dat verlangen om ooit voor de MAF te gaan werken, is nooit weggegaan. Dus Mirjam, mijn vrouw, zei ook tegen me van, nou weet je, we gaan gewoon kijken waar dat ons brengt. Dus we zijn in contact gegaan met MAF Nederland, gesprekken gevoerd. Ik wilde specifiek graag piloot worden, dus vliegkeuringen gedaan. En dat zag er allemaal positief uit. Dus ja, toen was dat 2020, ben ik begonnen met de vliegopleiding. En zo start dan eigenlijk een traject wat de komende jaren eigenlijk niet stopt.
0: Ja, was het ook een traject waar je God bij betrok?
2: Zeker. Ik ben zelf altijd enigszins huiverig geweest dat ik meer mijn eigen wil volgde en mijn eigen droom aan het najagen was in plaats van Gods wil. Dat is het laatste wat je wil, dat je iets als dekmantel gebruikt om je eigen wil te gaan doen ergens anders. Dus voor mezelf, ik heb vaak, zeker voor beslismomenten tijdens het vliegen, bijvoorbeeld voor examens of bepaalde assessments, heb ik regelmatig gebeden van, Heere God, als dit niet uw wil is, laat dan alstublieft gewoon hier een halt komen, dat het stopt.
0: Ja.
2: Maar dat is nooit gekomen.
0: Die halt die kwam er nooit?
2: Nee.
0: Nee. Voel je het dan als een roeping van, ik ben

0: ik voel me geroepen om dit werk op me te nemen?
1: Ja, zeker. Ja, het is een in die zin van. Het is natuurlijk belangrijk dat het werk wat je doet, dat het past bij je kwaliteiten. En ja, je ziet ook, MAF werkt op plekken waar er een zekere vorm van nood is. Dus ja, en andere mensen om ons heen herkenden dat ook. En ja, die zeiden ook van, ja, dat past inderdaad bij jullie. En ja, we zijn allemaal geroepen op onze eigen manier om ons steentje bij te dragen in de opbouw van Gods Koninkrijk. En ik geloof zeker dat God is niet afhankelijk van onze inzet, maar God wil ons wel gebruiken in de opbouw van zijn koninkrijk. Ja. En ja, als dat dan samenkomt in een verlangen en nou, je wordt praktisch gezegend met die kwaliteiten en mogelijkheden. Ja, dat op een gegeven moment kun je dat denk ik dan niet meer, ja, niet meer ontkennen.
0: Ja, dan mag je gaan. Maar hoe doe je dat dan samen met je gezin? Want je vrouw bijvoorbeeld heeft conservatorium gedaan, heeft ook eigen dromen en eigen roeping. Hoe wordt het dan een gezamenlijke roeping ook? Want je bent samen, ben je vertrokken naar Timor-Leste?
1: Klopt. Ja, in die zin van heeft Mirjam, mijn vrouw, heeft wel veel meer op moeten geven dan ik. Omdat ik, ja, zogezegd de jobholder ben, dus ik doe hier het werk. Maar de taak van Mirjam is minstens zo belangrijk, al dan niet belangrijker. Toen wij een relatie kregen, toen heb ik al vroeg uitgesproken dat ik ooit voor MAF wilde werken. Dus MAF is eigenlijk altijd daar ergens geweest. En ja, daar zijn we door de tijd heen ook echt samen naartoe gegroeid. En dat is heus niet altijd makkelijk geweest. Maar ja, de dingen die Mirjam heeft geleerd, bijvoorbeeld met het leren lesgeven en alles, kan ze nu heel mooi toepassen met het homeschoolen van onze kinderen. En allerlei andere kwaliteiten. En ja, dat is echt niet altijd even makkelijk, maar we zien het ook als een zegen om dit samen te kunnen doen. En ja, je moet het ook samen doen, anders, ja. anders gaat dat niet lukken.
0: Ja. Hey, wat raad je andere mensen, luisteraars die op dit moment luisteren, die ook een weg zoeken in het leven van hey, wat is mijn roeping of waar roept God mij toe? Wat zou je hen kunnen meegeven of kunnen aanraden?
1: Ja, ik vind de uitspraak, als je nat wilt worden, moet je in de regen gaan staan, altijd wel mooi iets. En het is gewoon ontzettend waar. Als je iets graag wil, ja, kom in actie. Kom gewoon, ga het gewoon doen. Zet een eerste stap. En ja, weet je, onze God is zoveel machtiger dan de obstakels die wij vaak zien. Als wij als mens soms nadenken over wat we willen, dan kunnen we allerlei bezwaren hebben. Maar die zijn soms helemaal niet relevant. Of die worden zomaar opeens weggenomen. Hm. Dus ja, volg je hart en probeer gewoon de stappen te zetten. Maar in ieder geval, kom in beweging. Ja.
0: Ja. Vanaf volgende week mag je dan solo gaan vliegen. Een bijzonder moment lijkt me wel, of niet?
1: Zeker. Het is iets waar je, nou ja, ik ben sinds 2020 bezig geweest om hier naartoe te werken. Dus dat is best een lange aanloop. En het geeft ontzettend veel voldoening om dan nu eindelijk ook echt op die plek de mensen te kunnen helpen. Die letterlijk praktische hand te kunnen bieden als ze in of uitstappen uit het vliegtuig.
0: Ja.
1: En als dan mensen na de vlucht naar je toe komen en je een hand schudden en bedanken, dan geeft dat ontzettend veel voldoening. Ja.
0: Ja, is het nog een spannend moment, solo vliegen? Of denk je, nou, ik kan het wel?
1: Een van de mooie voordelen van MAF is dat het een hele grondige, gedegen organisatie is. Dus voordat je solo mag vliegen, heb je gewoon heel veel training gehad. En zit je zeker in een stadium dat je dat vertrouwen ook hebt dat je dat kan. Dus ik vind het is niet spannend. Maar ik kijk er wel enorm naar uit om gewoon dat uiteindelijk echt zelf te doen. Dus ik kijk er zeker naar uit.
0: Kijk, goed voorbereid, gelukkig maar. Jelle Hardebol vanuit Timor-Leste, dank voor dit gesprek. Veel zegen op je werk. En ook veel veilige vliegkilometers toegewenst. Ja, en wil je meer lezen over het werk van Jelle, of je misschien ook oriënteren op de vraag, ja, is dit iets voor mij? Nou, vraag dan het gratis magazine Next Destination aan. En dat kan via de website van MAF. Dat is maf.nl.

0: Groot Nieuwsradio met muziek van Paul Baloge op deze zaterdagochtend. Above all. En voor Trinity en ik wens jou. Ja, het is een uniek en feestelijk moment, want er is nu een dyslexie-vriendelijke Bijbel. Ja, die was er nog niet in Nederland. Maar dankzij een bijzonder nieuw lettertype met de naam Grace, ja, wordt Bijbellezen voor mensen met dyslexie weer een feest. Nou, wie ons meer kan vertellen over die dyslexie-vriendelijke Bijbel, ja, dat is Pieter de Boer, uitgever bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ja, goedemorgen Pieter.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kan het dat deze Bijbel er eigenlijk nog niet was voorheen?
1: Ja, dat heeft met allerlei ontwikkelingen te maken rond dyslexie. He, er is nog niet zoveel bekend over leesvaardigheid en dyslexie. Dus daar was ook het wachten op. Maar het is ook best wel een heel werk om een boek zoals de Bijbel helemaal zo te maken dat die geschikt is voor mensen met dyslexie. Dat heeft te maken met dat een Bijbel zetten heel veel werk is, complex. En dat het lettertype wat je kiest, speciaal ontworpen voor deze Bijbel, dat is er ook niet zomaar. En dat moet na lang onderzoek moet zoiets ontwikkeld worden. Dus vandaar.
0: Ja, het kost best wel veel tijd en ontwikkeling en onderzoek om echt tot zo'n uitgave te komen.
1: Ja, het is echt pionierwerk. Er is eigenlijk op het gebied van boeken en dyslexie en lettertypes is er nog heel weinig beschikbaar. Vrijwel niks. Het is eigenlijk best bijzonder dat nu met de Bijbel deze stap gezet wordt om tot zoiets te komen. En dat heeft een lange voorgeschiedenis gehad. Dus er is jaren onderzoek voor gedaan.
0: Ja, en nu is de Bijbel er eindelijk. Ik heb hem ook al even gezien, je hebt hem meegenomen. Hoe groot is eigenlijk de doelgroep van mensen voor deze Bijbel?
1: Nou, als je het hebt over de markt van Nederland en Vlaanderen, dan moet je eraan denken dat ongeveer 4% van de bevolking in doorsnee in Nederland en Vlaanderen te maken heeft met dyslexie. Dus die groep, en dan heb je het al gauw over zo'n miljoen mensen in deze twee landen, daarvan is bekend dat zij kampen met dyslexie. En daarnaast heb je natuurlijk nog de bredere groep van mensen die ook te maken hebben met een bepaalde vorm van leesbeperking, en die is nog veel groter. En dan moet je denken aan een doelgroep van echt wel 4 miljoen. Mensen die interesse kunnen hebben in een Bijbel of een boek zoals dit.
0: Ja, mensen met een leesbeperking, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dat zijn mensen die niet geschoold zijn in het lezen. Tegenwoordig hoor je ook wel onderzoeken dat heel veel jongeren minder leesvaardigheid hebben. Maar je hebt het ook onder ouderen, maar ook mensen die vanuit buiten Nederland binnenkomen, die moeite hebben met lezen. Maar je hebt ook gewoon laaggeletterde mensen. En dat is ook een hele grote groep. En daarnaast heb je ook mensen die te maken hebben met stress of burn-out. Waardoor je last hebt bij het lezen. Dus er is eigenlijk een hele grote groep van mensen waarvan je kunt zeggen, ja, die hebben een leesbeperking.
0: Ja, en dat beperkt dus zich niet tot alleen mensen met puur dyslexie?
1: Nee, dyslexie is een belangrijk onderdeel en een belangrijk doel voor deze Bijbel. Dus we positioneren deze Bijbel echt als een Bijbel voor dyslexie. Maar daaromheen is er een grote groep van mensen die graag een toegankelijke Bijbel lezen, waarbij de letter wat groter is. Dus wij krijgen heel vaak vragen van mensen die zeggen, heb je niet een Bijbel in een grote letter uitgave? En deze Bijbel komt daar heel goed aan tegemoet.
0: Ja, die is er nu. Misschien even vragen naar de bekende weg. Maar wat is nou eigenlijk dyslexie?
1: Ja, dyslexie is een soort stoornis, zou je kunnen zeggen, in de hersenen. Je hebt iets in de hersens waardoor je het lastig vindt om letters van elkaar te onderscheiden. Je wordt eerder vermoeid door het lezen. En vaak gaan letters wat dansen als je complexe teksten leest. En daardoor vind je het moeilijk om een wat ingewikkelde tekst of überhaupt een boek te lezen. En dat heeft met iets in je hersens te maken. En dat is helemaal geen gek verschijnsel. Heel veel mensen hebben daar mee te maken. Dus het is niet abnormaal. Maar het is goed dat je het herkent en dat er ook aan gewerkt wordt om boeken voor deze doelgroep toegankelijker te maken.
0: Ja, want met wat aanpassingen kun je dan voor zorgen dat de letters wat minder gaan dansen?
1: Ja, klopt. En dat is in deze Bijbel gebeurd. Hier dansen de letters wat minder.
0: Ze staan gewoon stil.
1: Ze staan gewoon stil. Ja. Ja. En dat komt omdat letters dan wat meer basis hebben. Nou ja, daar kun je van alles nog over vertellen.
0: Ja, wat bedoel je daarmee, dat letters wat meer een basis hebben?
1: Nou, als je de letter uit de dyslexiebijbel vergelijkt met andere bijbels en andere letters, dan zijn ze onderin in de letter. Je zou hem eigenlijk moeten zien. Onderin zijn ze wat zwaarder. Net iets meer aangedikt. En soms zitten er ook wat krulletjes aan. Waardoor ze als het ware op de regel wat meer rustig vastzitten. Wat liggen. En daardoor geeft het een rustiger beeld. En kun je als lezer er makkelijker doorheen.
0: Ja, je moet het eigenlijk even zien in de Bijbel hoe dat er dan echt in werkelijkheid uitziet. Maar ik begrijp je uitleg erbij. Het heeft ook alles te maken met het lettertype die de prachtige naam Grace heeft meegekregen. Wat kun je nog meer vertellen over dat lettertype? Er is echt jaren onderzoek naar gedaan, hè?
1: Klopt, ja. Er is onderzoek naar gedaan door de Cambridge University. Samen met een bedrijf dat letters ontwerpt. 2K in Denemarken. En zij hebben aan het publiek verschillende Bijbelvertalingen voorgelegd. En hebben enquêtes gehouden en gevraagd van welk lettertype raak je nou het meest vermoeid? Welk lettertype helpt jou om makkelijker te lezen? En daar is een heel onderzoek in geweest waardoor zij weten dat bepaalde letters wat meer tot vermoeidheid leiden. En het lettertype Grace blijkt een lettertype te zijn dat wat meer houvast geeft en wat meer voor rust zorgt bij het lezen.
0: Ja, een rustig lettertype.
1: Ja. Het is een rustig lettertype. Ik zeg ook over deze Bijbel, dit is eigenlijk de meest rustgevende Bijbel die we ooit gemaakt hebben.
0: Ja, nou, dan komt dan inhoud en lettertype gewoon bij elkaar.
1: Klopt, ja. Rust als thema in de Bijbel en rust bij het lezen, dat combineert natuurlijk prachtig.
0: Ja, en hoe groot zijn de letters?
1: Letters zijn, ja, dat is het vaktaal, 11 punt. En in een andere Bijbel zijn de letters vaak veel kleiner. Maar 11 punt letter, dat betekent dat je, dat je veel meer ruimte ziet op de pagina. En de letter wat groter is dan gebruikelijk. Hij is ook iets vetter, zou je kunnen zeggen. Hij zit daardoor stevig op de pagina. En als je kijkt naar de verschillen tussen de D en de B bijvoorbeeld, dan zie je daar dat ze eraan gewerkt hebben om die beter van elkaar te onderscheiden.
0: Ja, want die lijken veel op elkaar, die letters.
1: Precies, en de P en de Q ook. De N, de Nico en de Marinus, die zijn ook wat anders vormgegeven ten opzichte van elkaar, waardoor je ze wat beter, wat makkelijker kunt onderscheiden.
0: Ja, en dat dankzij dat nieuwe mooie lettertype Grace. Ja, ik ben in gesprek met Pieter de Boer, uitgever bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, over de eerste dyslexievriendelijke Bijbel in Nederland. En zometeen gaan we er meer over horen, onder andere van een ervaringsdeskundige die deze nieuwe Bijbel al heeft gelezen. Eerst horen we muziek van Cela. Dit is die allermooiste dag.

0: Ja, een lied dat bij uitstek past in deze zaterdag na Hemelvaartsdag. U liet ons niet als wezen achter. We zijn niet moederziel alleen. Uw geest brengt hoop in onze harten. Zo gaat u altijd met ons mee. Je hoorde die allermooiste dag een lied van Sela. Ja, we vieren vandaag ook de komst van een dyslexievriendelijke Bijbel. Ja, die was er nog niet. Ja, en zo wordt de Bijbel nu dichterbij gebracht voor nog meer mensen in het Nederlandse taalgebied. Ja, Pieter de Boer is uitgever bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en heeft meegewerkt aan de Bijbel. Ik spreek hem zo meteen weer. Ik heb nu ook contact met theoloog Herman Niesink. Hij heeft dyslexie. Herman, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, je hebt de Bijbel al even mogen testen. Wat zijn je eerste bevindingen, Herman?
1: Ja, ik ben heel enthousiast en blij dat die er is. Dit is een Bijbel die ik eigenlijk 15 jaar geleden had willen hebben.
0: Ja, wat maakt dat je enthousiast bent?
1: Het lettertype is heel toegankelijk. Er zitten heel veel witregels op hele logische plekken, waardoor het heel makkelijk navigeert door de tekst heen. Dus waar ik eerder, als ik voor het eerst mijn eerste contact heb met de tekst, dan heb ik als dyslect, de restsporen die ik daar nog van heb, is vooral dat ik soms halverwege een zin denk dat die al klaar is. En dan zitten er nog een paar woorden in. Ja. Of juist halverwege dat ik doorlees en denk, oh nee, de zin was al gestopt. En dat overkomt me eigenlijk met deze Bijbel niet.
0: Ja, ik heb zelf geen dyslexie, dus ik ben ook een klein beetje aan het proeven van, ja, hoe is het nou om dyslexie te hebben? Kun jij daar woorden aan geven, Herman? Wat is dyslexie voor jou?
1: Ja, kijk, toen ik in groep 5 zat, zat ik in leesniveau 3. En dat hoort eigenlijk andersom. Dus toen had ik daar heel veel last van. Inmiddels heel veel gelezen en ook gestudeerd. En maar heel veel meters moeten maken. En dan gaat dat steeds beter. Maar het is gewoon moeilijk om... om begrijpend te lezen was voor mij altijd het ding als kind. En ik had een schrijfdyslexie, dus ik onthield heel slecht hoe bepaalde woorden geschreven moesten worden. En waar een kind dat normaal gesproken heel snel leert, heb ik daar is dat voor mij echt een thema van levenslang leren.
0: Ja, best ook wel pittig, lijkt me.
1: Ja, zeker als je dan in een boek als de Bijbel gaat werken, waarin teksten vaak, de kern zit vaak in het midden, maar daar zijn de zinnen vaak ook het meest wollig en komen woorden vaak terug. En dan is het voor een dyslect echt wel ingewikkeld om goed te snappen wat er nou staat.
0: Ja, ja. Wat gaat er nu betekenen voor jouw bijbelleesgedrag, Herman?
1: Ik denk voor mij dat het... ik ben inmiddels al heel wat jaren verder en heb ik er ook al heel veel stappen in gezet. Voor mij zal het niet meer het grootste verschil maken. Maar ik denk, wat ik zei, 15 jaar geleden had dit de Bijbel echt zoveel toegankelijker voor mij gemaakt. En denk ik dat iedereen die echt nog actueel worstelt met heel veel dyslexie, dat die hier... echt een hele mooie tussenstap heeft om, zonder dat je naar een interpretatiebijbel gaat of een uitlegbijbel, dat je wel gewoon echt de bijbeltekst kunt lezen, maar dat die veel toegankelijker wordt.
0: Ja, het is terecht denk ik een feest voor mensen met dyslexie.
1: Zeker, ja, dat geloof ik zeker. Ja.
0: Kijk, dankjewel voor je reactie op de dyslexievriendelijke Bijbel. Herman Niesink was dat. Terug naar Pieter de Boer, uitgever bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. We hadden het net al even over het lettertype Grace. Herman noemde net al even wat verschillen met een normale Bijbel. Wat kun jij daar nog over vertellen, Pieter? Wat is er nog meer anders in deze dyslexievriendelijke Bijbel?
2: Ja, je ziet dus dat er veel meer ruimte is. De alinea's zijn kort. Dus een alinea is maximaal 11 regels. En dan krijg je weer een stukje wit. En waar dat in de Bijbel normalitair niet zo is, wordt dat vervangen door een klein streepje. Maar waar er wel alinea's zijn, daar komt iets meer witregel in naar voren. En verder is het zo dat de regels van een beperkte lengte zijn. Dus maximaal 35 tekens heeft één regel. En daardoor zijn de regels korter. En is de Bijbel opgebouwd in twee koloms helemaal. Ook de psalmen zijn opgebouwd in twee koloms zetwerk. En dus die regellengte is gewoon heel belangrijk. Er zijn ook geen woordafbrekingen. Dus dat is vaak ook wat men vervelend vindt. En qua cursief of vet, zie je dat er in deze Bijbel geen gebruik gemaakt wordt van vet en cursief. Ja. En de noten, het notenapparaat, wat altijd bij een Bijbel zit, en wat bij de MBV 21, dus het notenapparaat voor van de vertalers.
0: Ja, de verwijzingen ook naar andere tekstgedeeltes?
2: Ja, die verwijzingen die staan er niet in, maar het notenapparaat staat helemaal achterin, de Bijbel. Dus dat verstoort het beeld van de tekst hier niet. Dus dat maakt het gewoon anders. Ja. En je ziet dat het gewoon qua uiterlijk een hele andere tekst is. Dus veel meer wit, letters groter en daardoor makkelijker leesbaar.
0: Ja, je zou denken met al die aanpassingen voor een dyslexievriendelijke Bijbel, hij wordt 3 dubbel zo dik, de Bijbel.
2: Ja, en dat vind ik ook het bijzondere aan dit lettertype. Het is zo economisch gemaakt dat de Bijbel gewoon binnen het aantal van 2000 bladzijden gemaakt is. En daardoor heb je niet een heel dik boek in handen. Het is gewoon een mooie, compacte Bijbel geworden die lekker in de hand ligt en die niet te fors is. Dat heeft ook te maken met het papier. Het papier is ook speciaal uitgekozen. Het is dundruk, net zoals andere Bijbels. Dus 2000 bladzijden, zeg maar, op dun papier gedrukt, maar de doorschijnendheid van het papier, de opaciteit noemen ze dat, die is zo dat de doorschijnendheid beperkt is. En daardoor is het ook voor mensen met een leesbeperking veel makkelijker te lezen.
0: Ja, je ziet die toch het andere hoofdstuk nog doorheen schijnen.
2: Precies. Je hebt altijd wel een beetje doorschijnendheid, maar die opaciteit, daar kun je in variëren.
0: Kijk.
2: En dat is hier heel optimaal gedaan.
0: Ja, het is echt een vak, een Bijbel uitbrengen en maken. Zo begrijp ik al. Pieter, wat is jullie hoop met het uitbrengen van deze nieuwe Bijbel?
2: Nou, je hoopt natuurlijk. Kijk, het belangrijkste wat het NBG wil, is dat de Bijbel toegankelijk is. En daar werken we al vanaf 1814 aan, dat de Bijbel in het Nederlands verkrijgbaar is, maar ook in verschillende edities en voor al die verschillende doelgroepen. En dat is wat voor het NBG belangrijk is, zowel in Nederland als ook daarbuiten. We willen graag de Bijbel in zoveel mogelijk handen en ook zo vaak mogelijk gelezen zien. En daar helpt deze Bijbel nu ook aan. Dat je ook voor mensen die wat minder toegankelijkheid ervaren bij de Bijbel, dat de Bijbel ook voor hen toegankelijk wordt. En nou, dat is iets wat het NBG altijd graag wil doen. Dat is niet een hele makkelijke klus, dus daar heb je ook de financiële middelen voor nodig. En dat kunnen we doen dankzij de donateurs die we om ons heen hebben. En daardoor blijft deze Bijbel ook beperkt qua kosten. Maar dat is ons belangrijkste werk.
0: Ja, de Bijbel toegankelijk maken. Nu wordt deze Bijbel in de MPV 21-vertaling uitgebracht. Zijn er ook fans van de Herziene Statenvertaling of de Bijbel in gewone taal of noem al die vertalingen maar op. Zijn daar ook nog plannen voor om hem in andere vertalingen uit te brengen?
2: Ja, dit is echt de allereerste. Naast 2 andere Engelstaligen die er op de markt zijn gekomen. Dus Nederland en Amerika en Engeland lopen voorop. Maar in Nederland is dit de eerste en op dit moment ook de enige. Maar wij hopen natuurlijk dat het mogelijk zal zijn om ook in de toekomst de BGT, de Bijbel in gewone taal, en hopelijk ook de HSV, dat die ook in deze met dit lettertype gaat verschijnen. Dat is mogelijk.
0: Ja, maar dat is toekomstmuziek nu, dus zeker. De MBV 21 voor mensen met dyslexie. Waar kunnen we hem krijgen?
2: In alle boekhandelaren en alle websites waar boeken verkocht worden, is die verkrijgbaar. En hij kost €59,95. En dan heb je echt een prachtig luxe, mooie uitgave voor.
0: Nou, en vast ook te krijgen via de website van het Bijbelgenootschap.
2: Zeker.
0: Pieter de Boer, uitgever bij het Nederlands-Vlaamse Bijbelgenootschap. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: stretches to the sky.
1: Psalm 36, Your Love, O Lord, hoorde je in uitvoering van Third Day. Ja, dankjewel voor het luisteren deze zaterdagochtend naar het programma Brandstof. Ja, komende maandag ben ik er weer om 10 uur. En dan te gast in dit programma, Noor van der Weijden. Influencer, wellicht bekend van Instagram. En we gaan met haar in gesprek over het leven, maar ook over zondagkerkdag. Nou, dat ga je horen dus maandag hier op deze zender, hier bij Gronings Radio. Ik wens je nog een mooie zaterdag toe, een heel fijn weekend.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, MAF Nederland en Stichting Ontmoeting.
3: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
6: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
5: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
6: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
7: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
8: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
16: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Na een horlogewinkel in Amsterdam blijft nu ook een vestiging in The Mall of the Netherlands dicht, in Leidschendam. Vandaag zou er een nieuw horloge in de verkoop gaan, maar in de TikTok-rijen die er stonden was de sfeer soms grimmig en er was wat ruzie. De actie is afgelast en de politie heeft de honderden wachtenden weggestuurd. Het kabinet moet niet aan de winkeltijden in het weekend gaan morrelen, dat vindt vakbond FNV. Ze zien de openingstijden die er nu zijn als een bescherming van werknemers die anders ook verplicht moeten opdraven in de nacht, op zondagen of op feestdagen. Oude belangen van werknemers boven die van grote winkelketens, zegt FNV. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal gemaakt om onder een rechtszaak uit te komen over de verslavende werking van social media. Er lopen duizenden claims tegen de bedrijven. Scholen zeggen veel kosten te maken vanwege de verslavende apps. Voor hoeveel geld er nu geschikt is met de scholen is niet duidelijk. En dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er trekken vanuit het westen buien over het land. Maar er is ook ruimte voor de zon. Het is met 13 graden nog wel fris. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens, 2 kilometer. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang, 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 20 minuten.
22: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
23: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
24: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
25: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
26: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
25: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
27: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
28: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
29: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
32: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
33: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
32: Dus waar moet je zijn voor de magic?
34: Joujou.
35: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
36: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
37: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
38: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
39: Groot Nieuws.
40: Dit is het Worship Weekend.
41: Het christelijke

Wereldnieuwsradio, live, vanaf opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere...

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
5: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
4: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.

0: lekker naar AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
6: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
7: Garage Ploeg en Sir Huisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bij verschillende vestigingen van het horlogemerk Swatch zijn vanochtend honderden mensen weggestuurd. Ze stonden te wachten op een nieuw, exclusief horloge dat in de verkoop zou gaan. Maar het was erg druk en in sommige rijen was de sfeer grimmig. De horlogeketen besloot de winkels dicht te houden, waarna de politie de mensen wegstuurde. Bij het AZC in Harderwijk is gisteravond iemand neergestoken. Zowel het slachtoffer als de dader is een bewoner van het asielzoekerscentrum. Afgelopen dinsdag werd er op dezelfde plek ook al iemand neergestoken, maar de politie gaat er niet vanuit dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben. De 45-jarige vrouw die vannacht in Helmond dood werd gevonden in haar huis is om het leven gebracht. Tenminste, daar gaat de politie nu vanuit. In datzelfde huis was ook een man van 33 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. Of de twee elkaar kenden, daar zegt de politie nog niets over. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en tussendoor laat de zon zich soms even zien. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 9 kilometer met bijna een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
12: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
13: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
12: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op ford.nl.
12: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek vriendschap of je leven. Van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
19: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
20: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
21: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
22: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
25: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
26: Groot Nieuws. Dit is het Worship Weekend.
27: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog, daarom verhoog ik u.
0: Groot Nieuws Radio.

ik weet niet. Ik weet niet zeker hoe het beter. Hoe het beter moet, maar misschien.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
4: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
5: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
13: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk Vakantiepark Beloofde Land.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Oud-radio- en tv-presentator Bas Westerwil is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerwil presenteerde onder meer Avro's Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg op deze zaterdagmiddag. Een paar korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen knopen Lunette 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En er staat daar een vrachtwagen met pech. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost een auto met pech. Vertraging ook een kleine 10 minuten. En de A76 tenslotte Geleen richting Aken. Daar bij de grens een kwartier vertraging.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
21: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
22: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
23: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
24: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
25: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
26: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Ga de uitdaging aan en cycle for hope. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200

0: Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
6: Dit is het Worship Weekend.
5: Het christelijke radiostation.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

Vanaf Opwekking luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
1: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
3: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
4: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
16: Albert Heijn.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de kermis in het Noord-Hollandse Purmerend mag de politie het hele weekend preventief fouilleren. Dat heeft de burgemeester besloten. Gisteravond werden daar agenten aangevallen door tientallen jongeren met vuurwerk en stenen. Een enkeling is daarbij lichtgewond geraakt. De kermis gaat vanavond ook eerder dicht. In Parijs is actie gevoerd tegen de verdrijving van de Palestijnen in 1948, ook wel Nakba genoemd. Er werd een enorme Palestijnse vlag opgehangen op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. De vlag is intussen weggehaald, maar 6 mensen die hem ophingen zijn opgepakt. Ze horen bij Extinction Rebellion. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij had hartproblemen en overleed in zijn slaap. Hij was bekend van programma's als Top Pop en Het Klokhuis... en ook was hij ambassadeur van de Hartstichting. Die laat weten verbijsterd te zijn. Hij inspireerde velen om een reanimatietraining te volgen, zegt de stichting. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
21: Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan wat korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk zijn wegwerkzaamheden aan de gang daar. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 in het zuiden vanuit Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
22: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
23: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
22: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
24: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Odido. De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
28: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
29: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
30: Dit is het Worship Weekend.
31: Het christelijke radiostation.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nieuw bij Jumbo.
4: Fijn weekendvoordeel.
3: Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
5: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
14: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Ter Apel dreigen asielzoekers weer buiten te moeten slapen. Het zit er zo vol dat sommigen nu in de recreatieruimte slapen, meldt RTV Noord. Gisteren en eergisteren was het aantal asielzoekers boven de kritische grens van 2200. Doorstroming naar andere gemeenten lukt niet. Veel noodopvang is uitgesteld door protesten. In Wenen staat een grote demonstratie op het punt van beginnen tegen de deelname van Israël aan het Songfestival. Honderden mensen hebben zich verzameld op een plein in de binnenstad van Wenen. Ze zwaaien daar met Palestijnse vlaggen en hebben protestborden bij zich. De politie houdt alles goed in de gaten. Er zijn tientallen knuffels neergelegd voor de mishandelde kinderen in het Groningse Stadskanaal. Die liggen voor het huis van een van de twee moeders die verdacht worden. De vrouwen werden deze week opgepakt. De kinderen werden geschopt en geslagen. Eén was er zo erg aan toe dat ze in coma werd gebracht. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Weinig vertragingen deze zaterdagmiddag op de weg. Gelukkig maar ook natuurlijk. Maar wel wat op het hout op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. De A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat ook 10 minuten op onthoud. En tenslotte de N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede-Oost wordt aan de weg gewerkt en dat kost je daar 10 minuten.
20: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
23: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
25: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
26: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
27: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
28: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
29: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder, bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
30: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
31: Het christelijke radiostation. Groot.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Je zit vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio, live. Vanaf opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.
1: U gaf liefde een gezicht. Er zijn wel duizenden verhalen.

0: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
9: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
8: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
11: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
12: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 5 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nu zeker, walvis Timmy is dood. Hij spoelde een paar weken geleden aan op de Duitse kust, waarna dierenliefhebbers hem terug probeerden te duwen. Toen dat mislukte, werd hij met een grote waterbak naar zee gebracht. Ook zonder effect, want Timmy werd gisteren gevonden voor de kust van Denemarken. In Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van 4 overvallen in een half uur tijd, eergisteren. Hij zou met een mes hebben toegeslagen bij een supermarkt, cafetaria en tankstations. Bij de laatste overval wist hij er vandoor te gaan met geld, hij had de kassala meegenomen en was vermomd als maaltijdbezorger. Een pijnlijk protest in Den Haag van de moeder van het ontvoerde meisje Insia. Ze heeft haar kind al bijna 10 jaar niet gezien en staat nu bij paleis Huis ten Bosch. Daar is het staatsbezoek aan de gang van premier Modi aan India, waar Insia op dit moment is. De moeder hoopt dat Modi haar kan helpen. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen wordt het weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: De zaterdag verloopt rustig op de weg. Er staan maar een paar files af en toe en die hebben over het algemeen ook nog niet veel vertraging. Zoals nu ook de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude dorp 6 kilometer langzaam rijden in stilstaan. Dat kost je 5 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij de controles daar een kleine 10 minuten oponthoud.
5: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
21: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
22: Hey, Laurens, wat heb jij nou aan?
23: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
22: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
23: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
26: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
27: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
28: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
29: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
30: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
31: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
32: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
33: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
34: Het christelijke radiostation.
33: Grootnieuws.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt. Daarom verhoog, daarom
0: verhoog ik u. Daarom verhoog ik u. Grootnieuws Radio.

0: sporten. Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn geldt een noodverordening in een wijk waar gisteravond weer werd gedemonstreerd tegen een noodopvang voor asielzoekers. Het liep eruit de hand toen demonstranten de boel in de fik wilden zetten en met fakkels en zwaar vuurwerk gooiden. Als je er niks te zoeken hebt, mag je er van de burgemeester niet zijn. Gisteren spoelde voor de kust van Denemarken een dode walvis aan en nu is het zeker. Het was Timmy. Dat is gebleken na onderzoek waarbij ook het zendertje werd gevonden dat hij had. De afgelopen weken zijn meerdere reddingsacties op touw gezet voor Timmy, maar hij was kennelijk al te verzwakt. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen de wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen nog in het oosten een bui. Morgen worden 12 tot 16 graden met veel wolken en geregeld buien. Later op de dag is er af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
9: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
10: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
11: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
16: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
18: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van De Hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
14: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
21: Groot nieuws.
22: Dit is het Worship Weekend.
23: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Emmanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena is iemand met hoge snelheid op een menigte ingereden, melden buitenlandse persbureaus. Er zijn zeker 7 gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. Ooggetuigen zeggen dat mensen door de lucht vlogen. De bestuurder is opgepakt, de burgemeester heeft het over een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat in Wenen begon met enkele honderden mensen is nu uitgegroeid tot een protest met wel duizenden demonstranten. Ze zijn boos over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat vanavond in de finale staat. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen. De politie houdt de boel scherp in de gaten. Teleurstelling bij mensen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze hadden uren in de rij gestaan bij een horlogewinkel die een spectaculaire aanbieding had. Maar het was er zo druk dat alles werd afgeblazen. De koopjesjagers vinden het jammer dat het niet beter geregeld was. De actie is ook in het water gevallen in andere steden. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Veel wolken en dan ook geregeld buien. Later op de dag is er wel af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
17: Zometeen
12: het heerlijk loflied.
18: Nieuw
15: in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
22: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
23: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
24: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
25: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
26: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
27: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Elke avond vanaf 7 uur.
28: De mooiste kerk- en koormuziek.
27: Het christelijke radiostation.

0: geprezen zij de Heer. We hoorden het Elburgs mannenkoor OBK.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 827. Vanavond in de uitzending een gesprek met Mark Brandwijk over een bijzonder concert op tweede Pinksterdag. Dat heet het Nachtzwaluwconcert. Vindt plaats in De Doelen van Rotterdam en straks meer daarover. En met dirigent Lauwe Kramer spreek ik over het lied In het Huis Mijns Vaders van het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo. Eerst even een korte terugblik op gisteren, want wat hebben we met elkaar genoten? 150 psalmen op een rij, de blijde klanken, psalmendag. En voor iedereen die het gemist heeft, hij is met even zoeken terug te vinden in uitzending gemist. Maar ik zorg dat hij vanaf begin volgende week ook in zijn geheel op de website staat. Maar om toch nog even na te genieten. Psalm 146, de blijde klanken psalm, de uitvoering van hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor Jeduten uit Amersfoort.

0: Wees mijn leidsman. Johannes de Heerlied 770 werd gezongen door het christelijk mannenkoor Jeduten. Afgelopen week ons blijde klankenkoor van de week. En wat hebben we van jullie genoten, mannen uit Amersfoort? Dank je wel voor jullie inbreng ook in de afgelopen week. En voor het komend zangseizoen heel veel succes gewenst. Om het ook je draai te vinden met een nieuwe dirigent, Minne Veldman. Dit was overigens onder leiding van Arie Kortleven. Volgende week is het Pinksterweekend. Mogelijk heb je allerlei mooie dingen in de agenda staan. Mogelijk ben je op tweede Pinksterdag gewoon vrij. In dat geval is er een concert in Rotterdam waar je wellicht interesse in hebt. Ik ga er vandaag over in gesprek met Mark Brandwijk, een van de dirigenten die die dag op het podium van De Doelen staat. Mark, een hele goede avond.
1: Goeie avond, Hans.
0: Ja, jij bent...

0: aanraking te brengen met de Bijbel. En ze werken ook veel samen met voor ons bekende stichtingen als SDOK, Open Doors. Mm. En andere stichtingen die de vervolgde kerk helpen.
1: Waar doen ze dat?
0: Ja, over heel de wereld. En eigenlijk zijn zij vooral ook technisch actief. Dus ze helpen zoeken naar technische mogelijkheden om in onbereikbare gebieden te komen. En dan gaat het ook echt om onbereikbare plekken. Dus
1: okay.
0: Er zijn echt vragen die dan bij die stichting binnenkomen van hey, hoe kunnen we nou voor zorgen dat de Bijbel in bepaalde vorm, dus dat kan op allerlei manieren, terechtkomt in op plek X. En dan gaan ze dat gewoon praktisch onderzoeken. Er zijn een hele groep techneuten bij elkaar die daar met dat vraagstuk aan de gang gaan. En de stichting probeert nu, ook door middel van dit concert en door andere activiteiten, een steeds groter netwerk te creëren. Ook van betrokken mensen en ook van technische onderlegde mensen die kunnen helpen.
1: Ja.
0: Om die missie eigenlijk meer gestalte te geven. De stichting is al 10 jaar bezig. Vooral ondergronds. Maar nu hebben ze eigenlijk een beleidswijziging doorgevoerd, waardoor ze nu zeggen van we willen toch meer naar buiten treden.
1: Mm.
0: En daarom ook een groots concert in de doelen.
1: Ja.
0: Om daar ook aandacht voor te vragen.
1: En dat ze jullie hebben benaderd, is dat omdat jij een linkje hebt met een nachtzwaluw? Of kende jij ze?
0: Via kende ik de organisatie, of de organisator wel. Ja,
1: ja.
0: Maar ik heb in het verleden nooit iets voor ze gedaan. Dus,
1: nee.
0: Dit is wat mij betreft ook de eerste keer.
1: Om het verhaal iets completer te maken, ook Mannenensemble Espressione gaat erbij zijn. En er is een Filharmonisch Orkest uit Roemenië.
0: Klopt.
1: En dat is ook wel een van die aspecten in die organisatie, dat ze het leuk vinden om allerlei Europese muzikanten samen te laten spelen?
0: Nou, dat zit nog wel iets anders in elkaar. De mensen die betrokken zijn bij dat orkest en ook de sopraansolist die zingt, is Luisa Spiridon. Dat zijn persoonlijke vrienden van de organisator.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat zijn ook mensen die in het verleden achter het IJzeren Gordijn in Roemenië hebben moeten musiceren.
1: Okay.
0: Dus het orkest bijvoorbeeld stond onder staatstoezicht, communistisch staatstoezicht. En was toen dus niet vrij om onder andere christelijke dingen te ondernemen.
1: Mm.
0: En nu wel.
1: Ja.
0: Dus het is ook wel een bijzonder verhaal wat het orkest heeft. Die waren eigenlijk verstopt achter het IJzeren Gordijn.
1: Ja.
0: Hebben ook te maken gehad met vervolging en tegenwerking. En zijn nu eigenlijk ook wel een getuigenis van Gods trouw en van Gods kracht. En het mooie is dat Luisa en Claudio, dat is haar man, met het orkest geven in Roemenië, maar ook op allerlei plekken, ook allerlei concerten in grote zalen, ook om het evangelie te delen. Dus die zijn eigenlijk daar best wel groot. Die hebben daar veel aanhang, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Ja. Een beetje een plat vraag misschien, maar stel mensen gaan op Tweede Pinksterdag naar de Doelen. Krijgen zij dan een presentatie van de Nachtzwaluw als organisatie of gaan zij een mooi concert beleven?
0: Nee, zeker niet. Nee. Het is echt een concert van begin tot eind.
1: Mm-hmm.
0: Zelfs de opening van de avond wordt muzikaal verzorgd. Dus het is de muziek staat centraal. We doen het rondom het thema One Church, dus één kerk. Omdat we geloven dat over de grenzen heen we met elkaar broeders en zussen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is een muzikaal verhaal van begin tot eind, om het zo te zeggen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie hier wel specifiek repertoire ook voor hebben bekeken.
0: Ja, we proberen wat dingen te doen waarbij we natuurlijk samenwerking kunnen maken tussen de koren. Dat is al soms al een uitdaging. En ook een samenwerking met het orkest. Dus we hebben gekeken van, hey, wat zingen jullie, wat zingen wij? Dan moet ik wel zeggen dat er ook best wel veel overlap in zit. Ook door de Engelse taal kan je natuurlijk ook al gauw elkaar vinden.
1: Ja.
0: Maar wat er ook gaat gebeuren is dat we zingen bijvoorbeeld Psalm 134 aan het eind met samenzang. Wordt allereerst in het Roemeens gezongen. Hoeven de mensen in de zaal natuurlijk nog niet mee te doen. En daarna in het Nederlands. Dus dan krijg je wel een leuke connectie. Er zijn ook arrangementen gemaakt en speciaal voor dit concert.
1: Ja.
0: Om ook bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat we met de Espressione en de sopraansolist uit Roemenië samen kunnen werken.
1: Mm.
0: Dus op alle vlakken wordt het een bijzondere samenwerking. Ja.
1: Je was eerder deze week te gast bij Thijs Jurieke. En daar vertelde je dat je met jouw koren Psalm 23 gaat uitvoeren. Was dat omdat je dat toch al een keer wilde? Of heeft Psalm 23 ook een inhoudelijke relatie met dit concert?
0: Nee, dat heeft wel een inhoudelijke relatie. Omdat we tijdens het concert staan er bijbelgedeeltes uit Efeze centraal. dat bij uitstek ook een

0: brief is die, ja, die gericht is op de eenheid van de kerk. En ook op datgene wat je dus als kerk met elkaar deelt. En tijdens het concert lezen we bijbelgedeeltes uit Efeze. Op het moment in het programma dat het gaat over God als herder van de kudde. De wereldwijde kudde, om het zo te zeggen. Ja. Zingen we een aantal liederen die te maken hebben met dat, net die thematiek. Dus ook Psalm 23 in de versie van Bedewoud. En er wordt ook een Roemeens lied gezongen. Blandvoel pastor of iets dergelijks. Wat ook gaat over God als herder.
1: Dus die, is... En die moeten jullie dus zingen?
0: Nee, gelukkig niet. Maar kijk, we proberen dus... We hebben een aantal blokjes in het programma gemaakt. Mm-hmm. Met verschillende samenwerkingen van koren en muzikanten. Mooi afwisselend, maar wat dan wel thematisch gezien op elkaar aansluit, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus je hoort dan afwisselend een Roemeens lied over Psalm 23 en dan een Nederlandstalig lied over diezelfde thematiek eigenlijk.
1: Ja, maar wie zingt dat Roemeense dan? Want ik zie wel een Roemeens orkest, maar hebben zij ook zangers erbij?
0: Nee, er is een sopraan bij.
1: Oh, die staat sopraan
0: die
1: zingt.
0: Ja, staat die er niet op?
1: Ja, staat er wel op. Oké, okay, maar zij zingt dan het Roemeense lied.
0: Ja, zeker. Ja, dat is gewoon een professionele sopraansolist.
1: Oké, okay, dus dat wordt een mooie afwisselende avond. Ik zie dat jij ook een dubbelrol hebt. Dat op het moment, waarschijnlijk op het moment dat dat Espressione zingt, dan ben jij de pianist.
0: Klopt. Ja, en dat is vrouw.
1: En Arjan is het weer bij jullie.
0: Ja, klopt. Kijk, en Jaap Kramer is de organist. Ja.
1: Oh, kijk. Ja. Nou, dit is dan even de muzikaal stabiele factor.
0: Zo is dat.
1: Ja. Nou ja, wel interessant. Ben je wel eens in de Doelen geweest?
0: Zeker, ja. Ik heb nooit gedirigeerd, maar wel vaak mogen spelen al.
1: Ja. Denk je dat het anders is om daar te dirigeren?
0: Ik ga het meemaken. Ik denk het eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
0: Je hoort altijd wel van collega-dirigenten dat het even wennen is. Maar dat het ook al heel gaaf is. Dus ik ga het meemaken. Ik ben heel benieuwd. Ja.
1: En dit is ook de eerste keer dat je koren met z'n drieën samen zingen.
0: Klopt.
1: Ja. Heb je daar vertrouwen in? Het zijn natuurlijk drie verschillende clubs. Wel allemaal gemengd. Dus op zich moet het niet zo'n probleem zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel even spanning geeft.
0: Ja, een beetje misschien. Ja, spanning.
1: Gezonde spanning.
0: Dat ja. Ik ben met alle koren goed voorbereid. Mm-hmm. Mag ik wel zeggen. We zijn er echt klaar voor. En met de hulp en kracht van boven moet het zeker lukken.
1: Gaan ze ook allemaal dwars door elkaar heen staan?
0: Nou ja, ze blijven als het goed is, blijven ze allemaal een soort van compact zichzelf. Dus mm-hmm. Ze blijven allemaal zichzelf. Ook het eigen pakkie houden ze allemaal aan. Mm-hmm. Ja, en dan, maar ze staan wel zodanig dat ze wel op een fatsoenlijke manier samen kunnen zingen.
1: En gaan ze ook individuele stukken doen?
0: De Espressione sowieso. Espressione en Glory ook samen nog. En nog andere combinaties van koren. Mijn koren zingen los. Niet afzonderlijk nog stukken, omdat het natuurlijk allemaal gemene koren zijn. Dus dan krijg je iets te veel van hetzelfde. Mm. Maar bij elkaar is het dan natuurlijk wel een groot samengesteld gemeen koor van zo'n 250 mensen.
1: Ja.
0: En dan een ontzettend goed mannenensemble. Daarvoor van 15 uitstekende zangers. Gecombineerd met het Filharmonisch Orkest uit Roemenië en de sopraansolist. Ja, dat wordt een heel bijzonder geheel, denk ik. Ja.
1: Ik denk dat we het op die manier ook goed hebben weergegeven. Een bijzonder concert. Tweede Pinksterdag, 25 mei aanstaande om 8 uur 's avonds. Denk je, maar ik heb wel plek in mijn agenda. Ik wil daarbij zijn. Ga jezelf even informeren op de website van De Doelen of via nachtzwaluw.org/concert. Mark, ik wens jou heel veel voorbereidingsvreugde. Het is over een paar dagen natuurlijk al, maar mooi concert gewenst.
0: Dankjewel.

geef ons vrede, breng ons thuis. Een uitvoering van het Charrezede Koor. Onder leiding van Mark Brandwijk. Met hem sprak ik over het Nachtzwaluwconcert. Tweede Pinksterdag in de Doelen van Rotterdam. En dit is dus een van de meewerkende koren. En ik dacht, het is misschien wel goed om even een mededeling over Pinksteren te doen. Want tijdens Pinksteren is Groot Nieuws Radio druk in de weer met de Pinksterconferentie van Opwekking. Het hoofdkanaal van Groot Nieuws Radio staat dan in het teken van de Pinksterconferentie. Daar wordt verslag van gedaan. Maar als je nou echt een fanatieke luisteraar van het Heerlijk Loflied bent, en dat ben je wellicht, dan kun je gewoon terecht op het radiokanaal Blijde Klanken. Daar zal volgende week het Heerlijk Loflied wel worden uitgezonden. Dus volgende week zijn er wel uitzendingen van het Heerlijk Loflied, maar alleen op Blijde Klanken. Dat je het even weet. Dan gaan we nu naar het Urkermannenkoor. Halleluja. Als het bazuingeschal des Heren klinkt.

0: Wat een heerlijk lied, hè? De uitvoering van Deo Cantemus uit Rotterdam samen met sopraan Mirjam Feijer. En ik weet het, Loof de Koning hoort eigenlijk bij het kerstoratorium Een Nieuw Begin. Maar het is wel een van de stukken uit dat oratorium dat wat mij betreft het hele jaar wel kan. Die oproep om de koning te loven. Loof de Koning, en daarvoor hoorden we het Urkelmannenkoor Halleluja.
1: De muziekstandaard.
0: In het huis mijns vaders is een compositie van Meindert Kramer. Ik spreek met zijn zoon vanavond, dirigent Lauwe Kramer. Lauwe, goedenavond. We gaan luisteren naar de uitvoering van het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo. Het komt op het album Ik zal met hart en mond. Dat was de cd. Waarom vond je dat dit lied in het repertoire erbij hoorde?
2: Nou, ik sta als het ware sta ik op de schouder van mijn vader. Ik ervaar zijn aanwezigheid nog steeds als ik voor het koor sta. Mijn vader heeft heel veel muziek gemaakt voor Crescendo. En een van de nummers, het is ook een beetje een close aan, maar die helemaal niet zoals mijn vader altijd arrangeerde. En dat was toch een lied dat ik behoorlijk moeilijk vond om in te studeren. Met name de akkoorden die er klonken. Maar op een gegeven moment dan triggerde je dat zo. Ik wil graag dat lied zingen. En dat is wonderwel gelukt. Mm. Dat staat op de cd. En zodoende op deze nieuwe cd staan toch nog 3 nummers die mijn vader gearrangeerd heeft. En dat vind ik, voor mezelf heel waardevol.
0: Als je zegt sommige van die dingen waren gewoon lastig in studeren, wat bedoel je dan?
2: Dat zijn de akkoorden die mijn vader gebruikt. Want hij heeft een gezongen voorspel. Dat deed mijn vader wel vaker. En dan kun je neurien, maar dan kun je ook zingen. Dat gaat over rustloos hart. Rustloos hart, luister, uw heiland spreekt. En dan uw hart wordt er niet ontroerd. Uit het Johannes Evangelie, als ik me niet vergis. Uh-huh. En ik vond dat toch best wel. Ik was nooit in mijn ogen nooit zuiver genoeg. Maar op een gegeven moment zeg ik, ik haak de knoop door, we gaan eens zingen. Dus we hebben het opgenomen. Ik denk, gaat het niet goed? Nou, dan halen we het er maar af. Ja. Maar dan gaat het wel goed, dan heb je mooi meegenomen.
0: Als jij zegt, ik voel mijn vader nog steeds altijd, ook als ik voor het koor sta. Wat voel je en hoe is dat?
2: Het is toch een gevoel. Mijn vader is 44 jaar dirigent van het koor geweest. Hij heeft enorm veel muziek geschreven voor ons koor. Maar ook voor heel veel koren in het land. Ja, gaat toch wat door je heen als opvolger van je vader zo'n koor maar dirigeren. Mm-hmm. En dat, ja, het is een gevoel dat, ja, het is moeilijk te omschrijven. Maar iedere keer als wij, we hebben veel nummers die mijn vader geschreven heeft, nog steeds in de map. Denk aan, ja, bekende lied, de lijst met de palen en poorten. Maar ook zit in Blinde Razenij, nummer 1 in onze map. Die zit er altijd al in, zal er ook altijd in blijven zitten. Mm-hmm. Heeft een arrangement op de 10 geboden, heeft hij gemaakt. Zit er ook altijd al in. Blijft er ook altijd in zitten. En ja, dat is toch, vind ik heel waardevol.
0: Om het een beetje oneerbiedig te zeggen, zijn arrangementen en liederen van je vader, zijn die soort van, tussen aanhalingstekens, zijn die heilig? Of kun je er ook naar kijken en zeggen, pa, dit heb je mooi bedacht, maar ik denk dat als ik dit aanpas, dat het nog mooier is?
2: Ze zijn in die zin niet heilig. Dat denk ik niet, nee.
0: Maar heb je wel eens dat je denkt, ik zou, als ik hier nou een beetje aan verander, dan vind ik hem nog mooier?
2: Nee, ik moet eerlijk zijn. Ik arrangeer wel en ik ben er wel redelijk tevreden. Nooit echt helemaal tevreden. Maar mijn vader was beter als mij.
0: Oké. Okay. Dus nou ja, goed, puur hypothetisch hebben we dat dan toch even afgevinkt. Dus dit lied, zoals jullie het nu hebben gedaan, is zoals hij het ook bedacht had. En denk je dat als hij dit zou hebben gehoord, dat hij hier ook content mee zou zijn geweest?
2: Oh, mijn vader was nooit zo snel content. Ik werd dirigent van het koor en we hadden toen Psalm 23 van Schubert deed ik in de map. Mm-hmm. En hij keek me, mijn vader was een man van weinig woorden. En toen zei hij op een moment, als je dit erin krijgt, dan ben je in mijn ogen geslaagd. Mm-hmm. Nou, we hebben het erin gekregen, we hebben het op de cd gezet. En toen, maar hij strooide nooit met al te veel complimenten. Ja. Dat lag niet in zijn hart.
0: Nee, maar goed, dat vond hij toen mooi.
2: Ja.
0: En nou, laten we ervan uitgaan dat hij dit dan ook mooi vindt. We gaan het vanavond horen in het Huis Mijns Vaders. Een compositie van Meindert Kramer, gezongen door het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

0: Het was rond de eeuwwisseling dat trompetistenduo Arjan en Edith Post samen met organist Sander van Marion het album Geestelijke Liederen maakte. Daarop staat dit pareltje: Heilig, Heilig, Heilig.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week het Rijsens Mannenkoor.
0: Van harte welkom aan ons nieuwe Blijde Klanken Koor van de Week. Het wordt een jaar vol activiteiten en evenementen, horen we als het Rijsens Mannenkoor vragen naar de plannen voor het jubileumjaar. In 2027 bestaat het koor 100 jaar en dat laten de mannen niet geruisloos voorbij gaan. Maar ook in het 99ste levensjaar gebeuren er mooie dingen. Zo is het Rijsens Mannenkoor komende week het Blijde Klanken Koor van de Week. Het koor ging in 1927 van start met 30 leden en een contributie van een kwartje per week. Officieel heeft het koor een algemene identiteit, maar omdat het nauw verbonden is met de Rijsense gemeenschap, heeft het geestelijk lied een belangrijke rol in het repertoire. Daarnaast is er ook ruimte voor klassieke, moderne en musical muziek. Het koor telt momenteel ruim 125 actieve leden en heeft niet te klagen over jonge aanwas. Er wordt wekelijks op donderdagavond gerepeteerd in het eigen koorgebouw, terwijl er op maandagavond extra repetities per zangpartij worden gehouden. En morgen is de dirigent te gast in het Heerlijk Loflied. Morgen Jaap Kramer hier in de uitzending. Morgen meer daarover. Vandaag gaan we nog luisteren naar een lied uit de tijd dat Pieter-Jan Leuzink dirigent van het Rijsens Mannenkoor was. We gaan luisteren naar The Rhythm of Life. Morgen is ook een gesprek te horen met fluitiste Marjolein de Wit. Dus zorg dat je erbij bent. Tot morgen. Dag.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
5: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena zijn zeker 7 gewonden gevallen toen een auto op hoge snelheid op ze inreed. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bestuurder is opgepakt. Het lijkt erop dat hij dit met opzet deed. Premier Meloni is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en laat zich constant bijpraten. In de Rotterdamse haven zijn 8 demonstranten opgepakt. Die blokkeerden het goederenspoor uit protest tegen wapenhandel met Israël. Dat doen ze al dagen achter elkaar. Dit was dag 8. Ze ketenden zich vast aan het spoor. Op sociale media laat de actiegroep weten dat ze er morgen weer zullen zijn. Harry Styles begint zo aan zijn reeks van 10 concerten in het stadion van Ajax, waar al dagen fans voor de deur lagen. Het concert wordt niet alleen bezocht door Nederlanders, maar ook door Duitsers, Britten en Italianen. Gisteren werden petjes en hoodies verkocht met Harry erop. Die waren in mum van tijd uitverkocht. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten nog wat buien. Vannacht dan zakt het kwik tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16 met veel wolken, geregeld buien en pas later af en toe wat zon. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.

0: borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99. Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
1: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Zeg, liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
1: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
0: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Nederland en India hebben een akkoord gesloten om meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar Nederland wil er ook iets voor terug. Premier Jette vindt dat India zich harder moet inspannen om het ontvoerde meisje Insia terug te brengen. En gaat het ook tegen premier Modi zeggen nu die op staatsbezoek is in Nederland. Een aanslag in het centrum van Modena, in het noorden van Italië. Daar is een man met buitenlandse roots op hoge snelheid op voetgangers ingereden. Er zijn zeker 7 gewonden, waaronder een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten wat buien, vannacht wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen dan wordt het maximaal 16. Zijn er veel wolken, geregeld buien en later op de dag af en toe wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
20: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
21: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
22: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
23: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
24: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
25: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

weet wat nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert
0: Heijn. Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
3: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
2: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
4: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. Originele-uitjes.com.
2: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
7: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn de twee inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt en dat is een wonder, want de romp lag pal voor een huis. In Canada heeft iemand het hantavirus. Het gaat om een opvarende van het virusschip Hondius en die zat al in isolatie. Volgens een Canadese nieuwszender heeft de patiënt milde klachten. De gezondheidsdienst zegt dat hanta heel iets anders is dan corona of griep en dat de kans op een pandemie vrijwel nul is. Gedoe over de kermis in Purmerend. Die moest vanavond eerder dicht omdat gisteravond rellen uitbraken en de politie werd bekogeld. De exploitanten zeggen, pak de raddraaiers aan en niet ons en de rest van de bezoekers. De attracties gingen uit protest niet om 9 uur dicht, maar een half uur later. Dan nog het weer van Weer Online. Vannacht dan zakt de temperatuur tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16, maar wel met veel wolken, geregeld buien en pas later op de dag af en toe wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
15: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
16: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
17: Eerste schooldag?
16: Ja, zo lastig.
17: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
16: Ja, lekker.
18: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
25: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
26: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
27: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog,
0: Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 119, vers 65 tot 120 uit de Basisbijbel. U bent goed voor mij geweest, Heer, zoals u had beloofd. Leer mij uw wetten echt te begrijpen, want ik vertrouw erop. Toen ik me niet aan uw wet had gehouden, kwam ik in moeilijkheden. Maar nu houd ik me aan uw wet. U bent goed en alles wat u doet is goed. Leer me om me te houden aan uw leefregels. De mensen die u niet gehoorzamen vertellen leugens over mij rond. Maar ik houd me van harte aan uw wetten. Hun hart is zo ongevoelig als vet. Maar uw wet maakt mij blij. Het is goed voor me geweest dat ik in moeilijkheden kwam, want daardoor heb ik geleerd om aan uw leefregels te houden. Uw wet is mij meer waard dan duizenden goud- of zilverstukken. Uw handen hebben mij gemaakt. Maak mij nu ook zo verstandig dat ik zal leren leven volgens uw wetten. Mensen die diep ontzag voor u hebben, zijn blij als ze mij zien, want ze zien dat ik op uw woord vertrouw. Ik weet, Heer, dat u rechtvaardig bent en dat u het me moeilijk heeft gemaakt, juist omdat u trouw bent. Troost mij nu met uw liefde, zoals u mij heeft beloofd. Heb medelijden met me, zodat ik zal leven, want ik geniet van het doen van uw wet. Zorg ervoor dat de slechte mensen bedrogen uitkomen, want ze hebben me vals beschuldigd. Heer, ik denk na over uw wetten. Geef dat de mensen die ontzag voor u hebben en volgens uw wetten leven naar mij toe komen. Ik wil u met mijn hele hart gehoorzamen. Dan zal ik nooit tevergeefs op u vertrouwen. Heer, ik verlang er zo naar dat u me redt. Ik verwacht alles van uw woord. Ik kijk vol verlangen uit naar wat u me heeft beloofd. Wanneer komt u me troosten? Ook al voel ik me zo droog als uitgedroogd leer, toch ben ik uw leefregels niet vergeten. Hoe lang zal ik nog leven, Heer? Want de mensen vervolgen mij. Wanneer zult u voor me opkomen? Slechte mensen die u niet gehoorzamen hebben een val voor mij opgezet. Alles wat u zegt is te vertrouwen. Maar de mensen vervolgen me met hun leugens. Help me alstublieft. Ze hebben me bijna gedood. Maar ik ben u niet ongehoorzaam geworden. Red mijn leven, omdat u van me houdt. Dan zal ik doen wat u me gezegd heeft. Heer, voor eeuwig blijft uw woord bestaan. Voor eeuwig staan uw woorden vast in de hemel. Door alle eeuwen heen blijft uw trouw. U heeft de aarde stevig neergezet. Hemel en aarde dienen u. Daardoor bestaan ze nog steeds, zoals u heeft bevolen. Als ik niet zoveel van uw wet had gehouden, zou ik allang zijn gestorven van ellende. Nooit zal ik uw wetten vergeten, want door uw wetten heeft u mij leven gegeven. Ik ben van u. Red me alstublieft, want ik verlang er immers naar om te doen wat u zegt. Schurken proberen me te doden, maar ik blijf u gehoorzamen. Aan alles komt een einde, hoe volmaakt het ook is. Maar aan uw wet komt nooit een eind. Wat houd ik toch veel van uw wet? Ik denk er de hele dag over na. Uw wet maakt me wijzer dan mijn vijanden, want uw wet is altijd bij me. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want ik denk de hele dag na over uw wil. Ik ben wijzer dan de oude mensen, want ik doe wat u zegt. Ik zorg dat ik geen verkeerde dingen doe, maar dat ik me aan uw wetten houd. Ik houd me precies aan uw woord, want u zelf bent mijn leermeester. Uw woorden zijn heerlijk, nog heerlijker dan honing in mijn mond. Uw wetten hebben me wijs gemaakt. Daarom haat ik leugens en bedrog. Uw woord leidt mij. Het is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen dat ik me aan uw wetten zal houden. Heer, ik heb het zo moeilijk. Geef mij leven zoals u heeft beloofd. Geniet van de woorden van mijn mond, die ik u als een offer aanbied. Leer me u te gehoorzamen. Ik ben aldoor in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet. Schurken proberen me in de val te laten lopen, maar ik word niet ongehoorzaam aan uw wetten. Ik heb uw wetten voor altijd van u gekregen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik verlang ernaar om me altijd aan uw leefregels te houden, tot het einde toe. Ik haat het als mensen zich niet aan uw wet houden, maar ik houd van uw wet. Bij u ben ik veilig. U beschermt mij als een schild. Ik verwacht alles van uw woord. Verdwijn, schurken. Ik wil me aan de wet van God houden. Help me, God, zoals u heeft beloofd. Dan zal ik leven. Laat me niet te vergeefs op u vertrouwen. Als u me helpt, word ik gered. dan zal ik altijd blij doen wat u zegt. U vernietigt de mensen die zich niet aan uw leefregels houden. Ze komen door hun eigen leugens ten val. U gooit hen weg als het schuim uit de smeltoven waarin goud zuiver wordt gemaakt. Daarom houd ik van uw wetten. Ik beef van ontzag voor u. Ik heb diep ontzag voor uw wetten.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het Hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten, zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Odido. Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
18: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
19: Het christelijke radiostation.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: ziet het natuurlijk niet. Maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een T-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio T-shirt.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De overheid roept bewoners op om camerabeelden te bekijken van afgelopen woensdag rond Welsbeen. De man vertrok toen voor een wandeling en is sindsdien spoorloos. Mariniers, drones, boten en zoekteams hebben het eiland inmiddels uitgekampt, maar zonder resultaat. Rusland keert niet terug op het Eurovisie Songfestival. De baas van het festival benadrukt dat na ophef die er was ontstaan. Hij zei eerder dat Rusland theoretisch gezien wel weer mee kan doen. Britse en Spaanse politici waren daar boos over. Momenteel is de finale bezig in Wenen. Ibrahim Afellay stopt na dit seizoen als assistenttrainer bij PSV. Hij zegt dat het werk anders was dan hij had gedacht. Afellay wilde meer zelftrainingen geven en meer invloed hebben in de staf, maar daarover verschilde hij en de club van mening. Hij sluit een terugkeer bij PSV in de toekomst niet uit. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
10: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio, live. Vanaf opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.
1: U heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen. Die niet goed snappen wie je bent. Verwar jezelf, zij niet met makkelijk begrepen. Want wie je bent stroomt sinds je ademt door je bloed.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Immanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Wat ik

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. Hezbollah zegt opnieuw een Israëlisch doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. Daarmee lopen de spanningen tussen Israël en Libanon verder op, ondanks het staakt het vuren tussen beide landen. Die besloten gisteren het bestand nog met 45 dagen te verlengen. Bij een Israëlische luchtaanval werden gisteren zeker 6 mensen gedood. Het was erg druk rond station Amsterdam Belmar Arena na meerdere concerten. Een ervan was die van Harry Styles. Door de toestroom van duizenden bezoekers moest het station korte tijd dicht, omdat het te vol werd. Mensen stonden lang in de rij om met de trein of metro naar huis te gaan. Inmiddels loopt het weer door. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. In een woning in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie, meldt AT5. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader, een minderjarige jongen, is daarna gevlucht. De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.